0: oud goud naar edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur, 04 77 95 66.

0: L 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: je energiefactuur.
1: Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
3: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
4: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws.

0: Peter de Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum de Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum de Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heierweg 45 in Gistel.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
3: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0473 113 333. De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
0: Het is nu 3 uur.
4: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: Mancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Club Morfeo, goedemiddag.
4: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
3: Ja, ja, we zijn al open hoor.
4: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
3: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
4: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
3: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
4: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
5: Oh, oké, neem aan auto's, sleutels en we zijn weg.
4: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
6: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.

104.9 FM. Radio Ommeland.

0: ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: De heerlijkste en lekkerste frambozen.

0: Rode Bes, Blauwe Bes. Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477-63-43-52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 4:00.
2: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Vido.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petr-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Wat vervangen door een douche? Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op auto's-dewulf.be.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

0: Daalt je energiefactuur?
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
0: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijk.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 5 uur. Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
2: Taxi bestellen, taxi custom bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0473 113 333.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be. Of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
3: De heerlijkste en lekkerste frambozen.

0: pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12. In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Het verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
0: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 6:00.
4: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: De Rode Duivels hebben ook in een tweede groepswedstrijd op het WK voetbal gelijk gespeeld. 0-0 tegen Iran. België moest in de tweede helft ook met 10 man verder naar rood voor Nathan Goy. Een ontgoocheling voorlopig, maar België staat nog met beide voeten in het toernooi, zegt bondscoach Rudy Garcia.
6: Il y a pas d'autre alternative que de gagner le dernier et des fois c'est pas plus mal que d'avoir le choix entre deux résultats. On voudra gagner. On a encore les deux pieds dans le tournoi, évidemment que on pensait commencer mieux que ça en gagnant tous nos matchs voire au moins un des deux matchs.
5: In dezelfde groep heeft Egypte Nieuw-Zeeland verslagen met 1-3. In de stand leidt Egypte, België staat op 3 met evenveel punten als Iran. België kan de groep nog winnen, maar intussen dreigt ook de uitschakeling. En in de andere wedstrijden speelden Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk. En Spanje won ruim van Saoedi-Arabië met 4-0. In Zwitserland hebben de VS en Iran de voorwaarden vastgelegd voor onderhandelingen die binnen de 60 dagen definitief tot vrede moeten leiden. Er komt onder meer een cel die toeziet op de naleving van het staakt het vuur in Libanon. En beide partijen gaan ook rechtstreeks met elkaar communiceren over de veilige doorvaart voor commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Britse premier Keir Starmer zal aftreden. Dat schrijft ook de Amerikaanse president Trump op zijn sociale media. Starmer heeft gefaald op vlak van energie en immigratie, schrijft Trump. Keir Starmer ligt in eigen land al een tijdje onder vuur. De roep om zijn ontslag klinkt al maar luider. Starmer of zijn kabinet hebben nog niet gereageerd. Bij de crash van een militair vliegtuig in Bolivia zijn 6 mensen omgekomen, 4 militairen en 2 burgers. Het radiocontact verbrak plots, meteen daarna is een zoekactie begonnen en is het wrak gevonden. Het vliegtuig moest wegblokkades monitoren. Het is onrustig in Bolivie door protesten tegen de stijgende prijzen en de hervormingsplannen van de regering. In Dessel hebben Def Leppard en Sabaton het festival Graspop Metal Meeting afgesloten. Het festival was uitverkocht. Door het warme weer had de organisatie extra waterkraantjes voorzien, verneveling en zonnecrème. Eén festivalganger overleed afgelopen weekend en er loopt ook een onderzoek naar zere feiten op het festival. Tropisch warm vandaag tot 35 graden, morgen zelfs 36 graden en later deze week zou het zelfs nog wat warmer kunnen worden. Al zeker tot en met volgend weekend hoogzomer.
4: Radio Ommeland.
7: Ommeland. Ommeland.

dromen heeft eigenlijk helemaal geen zin. Wat moet hij nu weer doen met een project dat hij in zijn schoot geworpen heeft gekregen? Muziek schrijven voor een film waarvan hij niet meer weet dan alleen de titel? Nu heeft hij wel een groep waar hij die nummers aan kan slijten. Maar ja, om die groep nu op te zadelen met liedjes uit een halfbakken film, daar had Norman nu ook weer niet zoveel zin in. Uit verveling gaat hij vandaag eens naar een honkbalwedstrijd kijken in het stadion bij hem in de buurt. Misschien dat hij wat inspiratie opdoet. Terwijl hij op de banken de laatste restjes van zijn chickenburger opeet, denkt hij nog een beetje na over de opdracht. Een film over een autowasseret. Dat is alles wat hij weet. Om hem heen klappen fans van de honkbalclub voor hun ploeg. Maar dat doen ze op een bijzondere manier. Alsof ze een soort ritme klappen, lijkt het wel. Norman luistert er nog eens goed naar en krijgt dan de ingeving. Waarom dat ritme niet gebruiken voor die film? Snel schrijft hij op een kartonnetje van zijn chickenburger wat ideetjes. Als hij dat kartonnetje later meeneemt naar de studio, zit het complete nummer al in zijn hoofd. Tegenwoordig, 30 jaar later, heeft hij dat kartonnetje ingelijst. Het hangt naast de tientallen gouden en platina platen die Norman met dat nummer heeft gekregen. Want het thema van de autowasseret film werd een wereldhit. Niet slecht voor een nummer dat op een tribune van een honkbalstadion begon. Car Wash van Rose Wash, de groep van Norman Whitfield.

0: Radio Nieuwsflits.
1: In Willebroek is er eerder een dode otter aangetroffen in Broek de Meijer, de Nijer. Dat meldt de INBO, het Instituut Natuur en Bosonderzoek. De onderzoekers voerden een autopsie uit om meer te weten te komen over het lot van de otter, die een sterk bedreigde diersoort is.
0: Radio Ommeland.

0: for you. Goedemiddag.
1: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
0: Ja, we zijn al open hoor.
1: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
0: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
1: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
0: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
1: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
2: Oh, oké, neem mijn auto-sleutels en we zijn weg.
1: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
4: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
8: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
9: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
10: Het regionale nieuws.
11: De federale gerechtelijke politie van Limburg heeft in samenwerking met het FAVV drie mannen opgepakt in een onderzoek naar de grootschalige handel in illegale gewasbeschermingsmiddelen. Bij gelijktijdige huiszoekingen in Nieuwerkerken, Genk en Hasselt werd meer dan 1000 liter aan niet vergunde producten aangetroffen en in beslag genomen.
12: Het bezoekerscentrum van het Lam Gods in Gent ontving zijn miljoenste bezoeker. Het schilderij van Van Eyck brengt elk jaar toeristen van over de hele wereld naar Gent. De gelukkigen mochten het Lam Gods gratis bezoeken en kregen ook bezoek aan de crypte. Het bezoekerscentrum opende in maart van 2021. Eens de coronacrisis voorbij was, is het bezoekersaantal geëxplodeerd. Aldus Ludo Collin, rector van de Sint-Baafskathedraal. En daardoor hebben we meer bezoekers dan eerst verwacht.
11: In Adenkerke bij de Pannen is woensdagmiddag brand uitgebroken in een woning. De bewoonster liep zware brandwonden op. Door de grote schade is het huis tijdelijk onbewoonbaar.
12: In Schaarbeek heeft een brand gewoed in een flatgebouw. Verschillende bewoners werden geëvacueerd, maar niemand van hen raakte gewond. Volgens brandweerwoordvoerder Walter Derieux lag een elektrische step aan de oorzaak van de brand. Tijdens onderzoek stelden de brandweerlui vast dat de brand dus was ontstaan door de step. Het vuur werd snel onder controle gebracht met een hoge drukstraal.
13: De gemeenteraad van Engelmünster buigt zich komende dinsdag over een reeks infrastructuurwerken, samenwerkingen en administratieve dossiers. Opvallend op de agenda staan de geplande vervanging van spooroverweg 106 in de Heirweg Zuid, rioleringswerken in de Gentstraat en een nieuwe samenwerking rond de zomeractiviteiten van Labadou.
14: Dit is Radio Ommeland.
15: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
16: Vandaag is het zonnig en erg warm. Er verschijnen enkele wolken over de Ardennen en in de namiddag met kans op enkele plaatselijke onweersbuien. De maxima variëren van 25 tot 34 graden.
14: Ommeland. Is dat voor regio Brugge?
17: Nou, hè?

0: Radio Nieuwsflits.
1: Grasland is de grootste teelt in Vlaanderen. Maar minder bekend is dat het voor landbouwers van Geel en omgeving

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: E-factuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
4: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 7 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: De Rode Duivels hebben ook in een tweede groepswedstrijd op het WK voetbal gelijk gespeeld. 0-0 tegen Iran. België moest in de tweede helft ook met 10 man verder naar rood voor Nathan Goy. Een ontgoocheling voorlopig, maar België staat nog met beide voeten in het toernooi, zegt bondscoach Rudy Garcia.
7: Il y a pas d'autre alternative que de gagner le dernier et des fois c'est pas plus mal que d'avoir le choix entre deux résultats. On voudra gagner. On a encore les deux pieds dans le tournoi, évidemment que on pensait commencer mieux que ça en gagnant tous nos matchs voire au moins un des deux matchs.
6: In dezelfde groep heeft Egypte Nieuw-Zeeland verslagen met 1-3. In de stand leidt Egypte, België staat op 3 met evenveel punten als Iran. België kan de groep nog winnen, maar intussen dreigt ook de uitschakeling. En in de andere wedstrijden speelden Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk. En Spanje won ruim van Saoedi-Arabië met 4-0. In Zwitserland hebben de VS en Iran de voorwaarden vastgelegd voor onderhandelingen die binnen de 60 dagen definitief tot vrede moeten leiden. Er komt onder meer een cel die toeziet op de naleving van het staakt het vuren in Libanon. En beide partijen gaan ook rechtstreeks met elkaar communiceren over de veilige doorvaart voor commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Britse premier Keir Starmer zal aftreden, dat schrijft ook de Amerikaanse president Trump op zijn sociale media. Starmer heeft gefaald op vlak van energie en immigratie, schrijft Trump. Keir Starmer ligt in eigen land al een tijdje onder vuur. De roep om zijn ontslag klinkt al maar luider. Starmer of zijn kabinet hebben nog niet gereageerd. Bij de crash van een militair vliegtuig in Bolivia zijn 6 mensen omgekomen, 4 militairen en 2 burgers. Het radiocontact verbrak plots, meteen daarna is een zoekactie begonnen en is het wrak gevonden. Het vliegtuig moest wegblokkades monitoren. Het is onrustig in Bolivie door protesten tegen de stijgende prijzen en de hervormingsplannen van de regering. In Dessel hebben Def Leppard en Sabaton het festival Graspop Metal Meeting afgesloten. Het festival was uitverkocht. Door het warme weer had de organisatie extra waterkraantjes voorzien, verneveling en zonnecrème. 1 festivalganger overleed afgelopen weekend en er loopt ook een onderzoek naar zedenfeiten op het festival. Tropisch warm vandaag tot 35 graden, morgen zelfs 36 graden en later deze week zou het zelfs nog wat warmer kunnen worden. Al zeker tot en met volgend weekend hoogzomer.
5: Radio Ommeland.
8: Ommeland. Ommeland.

0: Radio Ommeland, een nieuw geluid voor de regio. Welkom op 104.9 Oostkamp en Brugge. We hebben de leukste classics voor jou. En we hebben ook een zeer fijne website. Loop even langs op radioommeland.be en lees en leer meer over ons.
1: Ommeland. Is dat voor regio Brugge? Nou,

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het Herentalse College van de Burgemeester en Schepen heeft een omgevingsvergunning toegekend aan de uitbreidingsplannen van het maatwerkbedrijf Caliber. Dat gebeurde toevallig precies op het moment dat minister Bob Beenders de werkplek voor personen met een arbeidsbeperking bezocht.

0: Ik had het allemaal wel gezien. Mijn baan in de stad was voor me genoeg geweest. Ik moest me dag en nacht uitsloven voor een vent van niks. En ik lag 's nachts maar te pekeren over hoe mooi het allemaal had kunnen zijn. Daarom ben ik de stad maar ontvlucht, op zoek naar een beetje geluk. Ik ben de rivier afgezakt, op zoek naar wat werk. Ik heb borden gewassen in Memphis en ik heb me afgebeuld in New Orleans. Maar ik had nog nooit al die plaatsen van hun mooie kant gezien. Totdat ik een reis had geboekt op deze koningin van de rivierboten. Want vanaf deze boot zie je de rivier en zijn havens op zijn mooist. Met die grote raderwielen die de boot voortstuwen, heeft de boot uitstraling van een koningin. Als een trotse vrouw brengt ze me op weg naar wat meer geluk. Dus als je, net als ik, de rivier afzakt, weet dan dat je altijd wel wat mensen tegenkomt aan wie je wat hebt. En wees niet bezorgd als je geen geld hebt, want de mensen aan de rivier wil je maar al te graag helpen. Dus ga met me mee de rivier op met dat prachtige schip, de Proud Mary. Proud Mary, Ike en Tina Turner.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us.
2: Good job, Daddy.
1: Nice and easy.

0: Brugge en Oostkamp genieten elke dag weer van de leukste classics via dit fijne station. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM en online via radioommeland.be. Dit is het ochtendblok met Rick.
1: Ommeland. www.radioommeland.be.

0: nieuwe oud-goud naar edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0473 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0473 113 333.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
0: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
8: Het regionale nieuws.
9: De stad Genk gaat verschillende strategische gronden verkopen voor extra woningen, recreatie en bedrijven. Het gaat om 3 afzonderlijke dossiers die dinsdag ter goedkeuring worden voorgelegd op de gemeenteraad. De gezamenlijke waarden van de gronden worden op 2,5 miljoen euro geschat. Een gespecialiseerde firma onderzoekt vrijdag of er nog oorlogsmunitie onder de grond zit in de Gasthuisstraat in Geel. Eerder deze week werd bij rioleringswerken een obus uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. En de stad wil geen risico's nemen.
8: De politie is op zoek naar een jongeman die slachtoffer is geworden van zware agressie in Sint-Gilles. Op vraag van de Brusselse onderzoeksrechter verspreidt de politie een opsporingsbericht. Ook getuigen die meer weten over de feiten of over de verdachte kunnen zich melden bij de politie.
9: In Leuven stapte zondagochtend ruim 30 wielertoeristen de fiets op in het spoor van Lucien van Impe. De Flandriën uit Erpenmeren won precies 50 jaar geleden de Ronde van Frankrijk. Een prestatie die geen enkele Belg hem sindsdien nadeed. Met de Codu Velo Tour 76 brengen de organisatoren een eerbetoon aan hun wielerheld en zamelen ze geld in voor het goede doel.
10: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
11: Vandaag is het zonnig en erg warm. Er verschijnen enkele wolken over de Ardennen en in de namiddag met kans op enkele plaatselijke onweersbuien. De maxima variëren van 25 tot 34 graden.
10: Radio Ommeland.
12: Ommeland.
10: De radio voor Brugge en omstreken.

De ochtend is altijd leuker als je naar Radio Ommeland luistert met de fijnste classics uit de 60s, 70s, 80s, 90s. En ook het leukste van de afgelopen 20 jaar hoor je langskomen. Welkom.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In AZ Sint-Lucas in Brugge heeft de ziekenomroep Zenit zijn nieuwe studio in gebruik genomen. Behoorlijk uniek, want in heel Vlaanderen zijn er nog maar 2 dergelijke omroepen. De luisteraars appreciëren wat we doen. Al 47 jaar lang beschikt AZ Sint-Jan over een eigen omroep. Nadat de studio de voorbije jaren gevestigd was op verdieping min 1, is die recent opnieuw verhuisd naar de gelijkvloerse verdieping, vlakbij het Ontaal, zo goed als dezelfde locatie waar het verhaal van Zenit destijds begon.

De leukste radio uit de regio met de tofste classics en heel wat lokale informatie. Daarom luister je elke dag weer naar Radio Ommeland. Van harte welkom.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoteheierweg 45 in Gistel.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere

0: Naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11 uur 30 tot 24 uur. En zondag van 11 uur 30 tot 22 uur.
1: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto. Of voor de do-it-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
0: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te

0: Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: De Rode Duivels hebben ook in een tweede groepswedstrijd op het WK voetbal gelijk gespeeld. 0-0 tegen Iran. België moest in de tweede helft ook met 10 man verder naar rood voor Nathan Goy. Een ontgoocheling voorlopig, maar België staat nog met beide voeten in het toernooi, zegt bondscoach Rudy Garcia.
2: Il y a pas d'autre alternative que de gagner le dernier et des fois c'est pas plus mal que d'avoir le choix entre deux résultats. On voudra gagner. On a encore les deux pieds dans le tournoi, évidemment que on pensait commencer mieux que ça en gagnant tous nos matchs voire au moins un des deux matchs.
1: In dezelfde groep heeft Egypte Nieuw-Zeeland verslagen met 1-3. In de stand leidt Egypte, België staat op 3 met evenveel punten als Iran. België kan de groep nog winnen, maar intussen dreigt ook de uitschakeling. En in de andere wedstrijden speelden Uruguay en Cap Verde 2-2 gelijk. En Spanje won ruim van Saoedi-Arabië met 4-0. In Zwitserland hebben de VS en Iran de voorwaarden vastgelegd voor onderhandelingen die binnen de 60 dagen definitief tot vrede moeten leiden. Er komt onder meer een cel die toeziet op de naleving van het staakt het vuren in Libanon. En beide partijen gaan ook rechtstreeks met elkaar communiceren over de veilige doorvaart voor commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Britse premier Keir Starmer zal aftreden, dat schrijft ook de Amerikaanse president Trump op zijn sociale media. Starmer heeft gefaald op vlak van energie en immigratie, schrijft Trump. Keir Starmer ligt in eigen land al een tijdje onder vuur. De roep om zijn ontslag klinkt al maar luider. Starmer of zijn kabinet hebben nog niet gereageerd. Bij de crash van een militair vliegtuig in Bolivia zijn 6 mensen omgekomen, 4 militairen en 2 burgers. Het radiocontact verbrak plots, meteen daarna is een zoekactie begonnen en is het wrak gevonden. Het vliegtuig moest wegblokkades monitoren. Het is onrustig in Bolivie door protesten tegen de stijgende prijzen en de hervormingsplannen van de regering. In Dessel hebben Def Leppard en Sabaton het festival Graspop Metal Meeting afgesloten. Het festival was uitverkocht. Door het warme weer had de organisatie extra waterkraantjes voorzien, verneveling en zonnecrème. 1 festivalganger overleed afgelopen weekend en er loopt ook een onderzoek naar zedenfeiten op het festival. Tropisch warm vandaag tot 35 graden, morgen zelfs 36 graden en later deze week zou het zelfs nog wat warmer kunnen worden. Al zeker tot en met volgend weekend hoogzomer.
0: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

Het is gevaarlijk in deze stad. Sluipschutters liggen overal op de loer om mensen die tegen de regering zijn met één schot neer te maaien. Het geluid van de oppositie wordt niet meer gehoord, omdat hun tongen in tweeën zijn gesneden. Het lot van ruim 100.000 verdwenen mensen is onbekend. Ze zijn opgesloten in donkere gevangenissen, overal en nergens in Zuid-Amerika. En wat kunnen wij doen? Niet veel. We kunnen dicht tegen elkaar aankruipen en elkaar proberen te beschermen, maar we kunnen ook niet vechten tegen het grote kwaad. Dat is veel te gevaarlijk. Eén stap op straat kan al fataal zijn. De politie patrouilleert overal, om er zeker van te zijn dat iedereen zich houdt aan de strenge regels. Als je uit de pas loopt, word je onmiddellijk opgepakt. Het leger beheerst de wijken. Niet alleen in deze stad, maar eigenlijk overal ter wereld. In welke vorm dan ook, van New York tot Zuid-Afrika. De jonge mannen zijn allemaal gevangen genomen en gedeporteerd naar kampen in de jungle. Af en toe hoor je er eens wat over. Maar wat moet je geloven in een gebroken land als dit? Hun vaders, die ooit trotse mannen waren, buigen nu hun hoofd voor de dictators, terwijl er voor hun dochters niets anders op zit dan het de generaals en politieofficieren naar de zin te maken. Kom op, laten jij en ik doen alsof die wereld daarbuiten niet bestaat. Samen blijven we binnen en kruipen we dicht tegen elkaar aan. Op die manier hebben we voldoende bescherming en zijn we veilig voor de gevaren van de duistere nacht daarbuiten. Undercover of the Night, The Rolling Stones.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Enkele creatieve leden van Raak in Licht tot Kasterlee lanceren de gloednieuwe Mystery Fietszoektocht doorheen Kasterlee, Lichthaas en Tielen. De deelnemers kunnen vanaf 15 juni aan de hand van tips het mysterie van de vermoorde hond proberen op te lossen. De zes verdachten klappen uit de biecht in filmpjes in sappige campers dialect, zegt Paul van Kleemput van Raak Lichthaas.

0: 60 jaar muziek elke dag weer passeren hier de hits van het heden, maar zeker ook van het verleden.
1: 104.9 FM.
0: Goedemorgen Brugge en goedemorgen.

0: Voortreffelijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Club Morfeo, goedemiddag.
2: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
1: Ja, we zijn al open hoor.
2: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
1: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
2: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
1: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
2: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
3: Oh, oké, ik neem mijn notasleutels en we zijn weg.
4: Oké, kom aan, let's go.
5: Club Morfeo. Maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
6: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72, recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
7: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
8: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
9: Goedemorgen, goedemorgen.
8: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Breda. Met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa. Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
10: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw.

0: fietsroute. Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Het regionale nieuws.
2: Opnieuw is Anderlecht opgeschrikt door een explosie die de derde al is op korte tijd. Voor buurtbewoners is het dan ook de zoveelste nacht met geweld in de gemeente. Dit is een angst die we nog nooit eerder hebben gevoeld, luidt het. In Anderlecht heeft een explosie zich voorgedaan voor een woning. Dat bevestigt de Brusselse brandweer. Mogelijk was die ontploffing het gevolg van een brandbom, maar daarvoor bestaat nog onduidelijkheid. Bij aankomst van de brandweer was er geen brand meer, maar wel schade aan de voordeur, een lichte rookverspreiding binnen het gebouw. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorsprong van de ontploffing. Een man van 89 is met zijn auto ingereden op een tankstation in Grotenbergen. De auto knalde op een pomp met CNG. De schade was groot, maar er was geen gaslek. De autobestuurder werd naar het ziekenhuis gebracht. Toen het ongeluk gebeurde, was een vrouw aan het tanken. Zij zag alles gebeuren en was daardoor in shock. Ook zij werd naar het ziekenhuis gebracht. In Brussel heeft het treinverkeer tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid eventjes stilgelegen. Dat meldde Infrabel. In Brussel Centraal is er een kleine brand uitgebroken in de hoogspanningscabine. De brandweer kwam ter plaatse. De stations werden voor alle veiligheid even ontruimd.
1: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: Vandaag is het zonnig en erg warm. Er verschijnen enkele wolken over de Ardennen en in de namiddag met kans op enkele plaatselijke onweersbuien. De maxima variëren van 25 tot 34 graden.
1: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: go. Dit is Radio Ommeland 104.9 FM voor Brugge en Oostkamp. Heb jij een fijne organisatie en je denkt van daar wil ik de radio wel eens op laten langskomen? Dan kan dat. Neem contact met ons op info@radioommeland.be. En wij bespreken graag hoe we jouw organisatie kunnen bijstaan. www.radioommeland.be voor de website waar je ons kan contacteren. En dus ook via e-mail info@radioommeland.be.
1: Ommeland. Is dat voor regio Brugge? Allee.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Torhout gaat straatverlichting 's nachts voortaan dimmen in plaats van doven. De omschakeling van naar ledverlichting is al voor 75% voltooid, zegt schepen Hanse Blomme. In Torhout, een gemeente in West-Vlaanderen, is de maatregel tegen energiecrisis in 2022 gedaan om de openbare straatverlichting 's nachts te doven. Dat leverde een jaarlijkse besparing op van 55.000 euro.

60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM. Dit is Radio.

0: 070 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Euroshop. Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
1: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
5: De heerlijkste en lekkerste

0: Rode bes, blauwe bes. Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 9 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: Wie het slachtoffer is van phishing kan vanaf vandaag terecht op één centraal telefoonnummer. Dat meldt Bankenfederatie Fabelfin. Het gaat om hetzelfde nummer als Cardstop. Fraudstop is 7 dagen op 7 te bereiken via 078 170 170. Tot voor kort had elke bank een apart nummer voor phishing, maar dat was voor slachtoffers vaak moeilijk terug te vinden. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders, die het initiatief samen met de banken uitwerkte, noemt het een belangrijke stap om criminelen voor te zijn en slachtoffers te helpen en te beschermen. Ons land maakt zich op voor een erg hete week. Het KMI verwacht temperaturen tot 35 graden en vrijdag kan het plaatselijk zelfs 37 graden worden. De Belgische spoorwegen schrappen daardoor enkele P-treinen tijdens de piekuren. Die treinen beschikken niet over airco en daardoor is het niet veilig genoeg om te rijden. En ook veel scholen nemen hun voorzorgen. Zo bieden ze extra water aan en wijken ze indien nodig uit naar koelere klassen. En heel wat lagere scholen schrappen sportdagen of uitstappen. Sommige scholen hebben er ook begrip voor als ouders hun kinderen thuis houden. In Frankrijk blijven 845 scholen sowieso dicht. Daar liggen de temperaturen nog hoger. En de hogescholen in Vlaanderen willen nauwer samenwerken met de universiteiten. Dat staat in een visietekst van 6 hogescholen. Volgens hen is samenwerken noodzakelijk om de zware besparingen in het hoger onderwijs op te vangen. Ze stellen onder meer voor om samen opleidingen te organiseren. De hogescholen willen ook af van het idee dat een universitair diploma meer waard is dan een diploma van de hogeschool. Vlaanderen telt momenteel 5 universiteiten en 13 hogescholen. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een ontploffing en een brand in de grootste aardgasterminal van het land. Nog eens 18 anderen zouden vermist zijn. De explosie gebeurde gisteravond toen werknemers de terminal opnieuw in gebruik namen. De installatie lag stil sinds een aanval door Iran. De ontploffing zou veroorzaakt zijn door een technische storing. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur stijgt plaatselijk tot 34 graden. Morgen verandert er weinig, behalve dat het dan nog een graadje warmer kan worden.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.
3: Ado. Ado. Ado. Ado.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Driemaal stond hij op het podium. Toch ging het voorjaar ten huize Fretin de Boeken in als ergerniswekkend. Nu is de bladzijde omgedraaid en voert Milan Fretin zich weer volbloed sprinter. Mijn honger naar succes is groot, klinkt het aan de vooravond van de Het Spel.
0: Meer muziek. En dan nu opnieuw.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Bornem is rijk aan open water, maar nergens kan je in Bornem reglementair een plontje nemen op arme dagen. Raadslid Nicole van Praat vroeg zich in de jongste gemeenteraad af of daar geen mouw aan te passen is, zeker nu de zomer zich aandient en er al veel illegaal gezwommen wordt.

0: je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Een bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Daalt je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Euroshop. Hoevenslagerij Evelien. Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
4: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
5: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
6: Goedemorgen, goedemorgen.
5: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
7: Morfio, goedemiddag.
8: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
7: Ja, we zijn al open hoor.
8: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
7: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
8: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
7: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
8: Club Morfio is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfio?
9: Oh, oké, neem maar nota sleutels en we zijn weg.
8: Oké, kom aan, let's go.
10: Club Morfio, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbreiding. Baatsters verwacht je in Club Morfeo.
11: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
12: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
13: Het regionale nieuws.
14: In Stuivekeskerke bij Diksmuiden is vanmiddag de laatste picknickzone geopend van het West-Vlaamse picknickplan. Op 5 jaar tijd wou toerismebedrijf Westtoer in elke West-Vlaamse gemeente minstens 1 picknickplek openen. En dat is gelukt. In totaal zijn er zelfs 92 nieuwe zones gekomen. Recreatiedomeinen roepen ouders en schoolbegeleiders op om beter op hun kinderen te letten. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. In verschillende recreatiedomeinen merken ze dat steeds meer kinderen verloren lopen en dat ouders of begeleiders vaak te laat reageren. We merken dat mensen vaker afgeleid zijn door hun smartphone, waardoor er minder toezicht of oplettendheid is voor hun kinderen, zegt schepen van sport Arnold Wittenberg van Hoogstraten Leeft.
15: Zo'n 50 familieleden en vrienden van Roland Steyaert hebben hem herdacht. Steyaert en zijn gezin werden 47 jaar geleden vermoord door Freddy Orion bij een roofmoord. Dat Orion een enkelband krijgt en dat hij de gevangenis mag verlaten, maakt deze herdenking nog bitterder. Dat werd onlangs beslist dat hij de gevangenis mag verlaten en dat is voor hen onbegrijpelijk. Ik had nooit verwacht dat hij zou vrijkomen. Ik zit in de laatste rechterlijn van mijn leven en dat ons dat nog wordt aangedaan vind ik onbegrijpelijk, aldus de man.
14: Het centrum van As wordt momenteel vernieuwd. Maar er zijn problemen met de klinkers in de Dorpstraat. Veel klinkers zijn beschadigd of liggen los, terwijl er niet eens bussen of vrachtwagens overrijden, hekelt oppositieraadslid Jan Baten van Anders. De burgemeester zegt dat de aannemer deze week nog de klinkers zal vastleggen. Een man uit Laakdal is opgepakt voor stalking van een sekswerker. Op één dag belde hij haar maar liefst 474 keer op. Volgens het parket zouden de twee een relatie hebben gehad. Bij een huiszoeking nam de politie 6 gsm's, een USB-stick en meerdere herlaadkaarten in beslag. De man is ondertussen door de onderzoeksrechter onder strikte voorwaarden weer vrijgelaten.
13: Dit is Radio Ommeland.
16: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
17: Vandaag is het zonnig en erg warm. Er verschijnen enkele wolken over de Ardennen en in de namiddag met kans op enkele plaatselijke onweersbuien. De maxima variëren van 25 tot 34 graden.
13: De grootste hit
18: aller tijden. Rock'n'roll is here to stay.
13: Dit is Radio Ommeland.
19: Rock and roll dreams come through.
13: 104.9 FM.

staan twee schapen in de wei. Zegt het ene schaap tegen het andere: koud hé. Zegt het andere schaap: zwijg, schapen kunnen niet praten. De juf vraagt: 7 en 7, wat krijg je dan, Mariet? Antwoord van Mariet: heel fijn zand, juf. Jan zegt: hoe gaat dat op je werk? Piet antwoordt: oh, prima, er werken al 150 man onder me. Jan zegt: oh. Piet zegt: ja, ik werk op de tweede verdieping.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de buurt van het Heldenplein in Wilderijk, Antwerpen.
2: Massale stopverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde. Waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
0: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht. Met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
4: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom, Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
5: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij uw reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
0: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras. Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: Wie het slachtoffer is van phishing kan vanaf vandaag terecht op één centraal telefoonnummer. Dat meldt Bankenfederatie Febelfin. Het gaat om hetzelfde nummer als Cardstop. Fraudstop is 7 dagen op 7 te bereiken via 078 170 170. Tot voor kort had elke bank een apart nummer voor phishing, maar dat was voor slachtoffers vaak moeilijk terug te vinden. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders, die het initiatief samen met de banken uitwerkte, noemt het een belangrijke stap om criminelen voor te zijn en slachtoffers te helpen en te beschermen. Ons land maakt zich op voor een erg hete week. Het KMI verwacht temperaturen tot 35 graden en vrijdag kan het plaatselijk zelfs 37 graden worden. De Belgische spoorwegen schrappen daardoor enkele P-treinen tijdens de piekuren. Die treinen beschikken niet over airco en daardoor is het niet veilig genoeg om te rijden. En ook veel scholen nemen hun voorzorgen. Zo bieden ze extra water aan en wijken ze indien nodig uit naar koelere klassen. En heel wat lagere scholen schrappen sportdagen of uitstappen. Sommige scholen hebben er ook begrip voor als ouders hun kinderen thuis houden. In Frankrijk blijven 845 scholen sowieso dicht. Daar liggen de temperaturen nog hoger. En de hogescholen in Vlaanderen willen nauwer samenwerken met de universiteiten. Dat staat in een visietekst van 6 hogescholen. Volgens hen is samenwerken noodzakelijk om de zware besparingen in het hoger onderwijs op te vangen. Ze stellen onder meer voor om samen opleidingen te organiseren. De hogescholen willen ook af van het idee dat een universitair diploma meer waard is dan een diploma van de hogeschool. Vlaanderen telt momenteel 5 universiteiten en 13 hogescholen. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een ontploffing en een brand in de grootste aardgasterminal van het land. Nog eens 18 anderen zouden vermist zijn. De explosie gebeurde gisteravond toen werknemers de terminal opnieuw in gebruik namen. De installatie lag stil sinds een aanval door Iran. De ontploffing zou veroorzaakt zijn door een technische storing. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur stijgt plaatselijk tot 34 graden. Morgen verandert er weinig, behalve dat het dan nog een graadje warmer kan worden.
0: Radio Ommeland.
1: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Als je oud van de grot ziet, zal er tijden zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, en ook via FM.
1: De Rode Duivels hebben ook in hun tweede WK-opdracht niet kunnen winnen. Tegen een stug Iran beten de Belgen hun tanden stuk en kwamen ze meermaals goed weg tot Nathan N'Goy aan de noodrem trok en rood pakte. Met zijn tenen werd er nog een slap slotoffensief op poot gezet zonder resultaat. Wel met gevolg. Na de 0-0 hebben de Duivels alsmaar minder grip op een lot in de groep.

0: op Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be.
1: Het onweer van afgelopen weekend heeft ook de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen getroffen. Kort voor 1 uur sloeg de bliksem in op de toren van het monumentale gebouw, daardoor viel het uurwerk en de klokken stil.

is, is er geen ontkomen meer aan. Het kind waar we met z'n tweeën voor verantwoordelijk zijn, was misschien niet gepland. Maar het is wel meer dan welkom. Dus vergeef me maar als ik er weer over begin. Je hoeft je nergens voor te schamen. Het is niet jouw schuld. Ik weet dat je bang bent dat ik ons kind niet zal accepteren. Dat ik er niet mee om kan gaan. Dat het allemaal anders liep dan we hadden gewild. Maar wat gebeurd is, is gebeurd. Ik zou misschien wel willen dat het anders was gegaan. Of dat ik er nog iets aan zou kunnen doen. Maar dat zou tegen beter weten in zijn. Nu moeten we er maar het beste van maken. Ik weet wel, mijn zorgeloze leventje is nu definitief voorbij. De dagen dat ik lanterfantend de tijd voorbij zag schuiven, liggen achter me. In plaats daarvan kijk ik in het gezicht van een klein kereltje dat dezelfde lach om zijn mond heeft als ik. Ik herken zoveel van mezelf in hem. En dan mag het misschien anders zijn gegaan dan gepland, maar als ik hem daar zo zie staan, is het allemaal toch wel de moeite waard. Daarom wil ik er niet meer aan denken hoe het ook anders had kunnen zijn. Er is nu niets meer aan te doen. Dagdromen over een ander leven is nutteloos. Dat zou alleen maar dromen tegen beter weten in zijn. China Crisis. Wishful Thinking.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Naast nieuwe sportinfrastructuur voor competitiezwemmers lanceert de stad Genk vanaf 1 juni ook een online ticketsysteem voor de bezoekers van het zwembad. Zwemmers kunnen voortaan via activiteiten.genk.be online tickets kopen en krijgen daarna een QR-code waarmee ze sneller binnen kunnen.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere

0: Morgen. Naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
5: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04-95-38-39-39.
7: Het regionale nieuws.
8: De toestand van het gerechtsgebouw in Brugge is zorgwekkend. Dat zegt federaal parlementslid Annick Lambrecht van Vooruit. Naast een schimmelplaag en een probleem met incijpelend water is er nu ook een groeiend probleem met het sanitair. De helft van de urinoirs is al een maand of zelfs jaren defect, zowel in het publieke als in het beveiligde deel.
9: Voor het eerst brengt Odyssee Hogeschool Aalst een zorgsimulator naar het ziekenhuis. Door in de kinderafdeling te kunnen oefenen op een hoogtechnologische pop, is het een realistische training in de vertrouwde omgeving. Zo klinkt het. Maandag en dinsdag is de mobiele zorgstimulator ook in het A-zorg Assen ingezet. Het gaat om een proefproject dat eventueel verder kan uitgerold worden. De correctionele rechtbank van Brussel heeft de man veroordeeld tot 40 maanden cel, waarvan 1 jaar effectief, voor het in brand steken van 3 politievoertuigen van de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene. De feiten dateren van 10 november 2025.
10: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De leerlingen van Campus Lievegem hebben voor jonge kindjes een pak minder N gemaakt om onder de MRI-scan te gaan in het UZ van Gent. Want Ontwerpen en Bouwden zelf een MRI-scan op kindermaat, die de jongste patiëntjes laat wennen aan de grote machine en haar rare geluiden.

0: zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
1: Jelle de Klerk BV, wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, de Korte Markt, 0477-63-43-52. Info at jelledeklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Vetorpoorten, aan de brug. Luxestraat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort. Zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren. Met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetor Poorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetor Poorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetor Poorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.

0: blauwe bessen.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72, recht tegenover het casino in Oostende.

0: L 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: Wie het slachtoffer is van phishing, kan vanaf vandaag terecht op één centraal telefoonnummer. Dat meldt Bankenfederatie VBelfin. Het gaat om hetzelfde nummer als Cardstop. Fraudstop is 7 dagen op 7 te bereiken via 078 170 170. Tot voor kort had elke bank een apart nummer voor phishing, maar dat was voor slachtoffers vaak moeilijk terug te vinden. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders, die het initiatief samen met de banken uitwerkte, noemt het een belangrijke stap om criminelen voor te zijn en slachtoffers te helpen en te beschermen. Ons land maakt zich op voor een erg hete week. Het KMI verwacht temperaturen tot 35 graden en vrijdag kan het plaatselijk zelfs 37 graden worden. De Belgische spoorwegen schrappen daardoor enkele P-treinen tijdens de piekuren. Die treinen beschikken niet over airco en daardoor is het niet veilig genoeg om te rijden. En ook veel scholen nemen hun voorzorgen. Zo bieden ze extra water aan en wijken ze indien nodig uit naar koelere klassen. En heel wat lagere scholen schrappen sportdagen of uitstappen. Sommige scholen hebben er ook begrip voor als ouders hun kinderen thuis houden. In Frankrijk blijven 845 scholen sowieso dicht. Daar liggen de temperaturen nog hoger. En de hogescholen in Vlaanderen willen nauwer samenwerken met de universiteiten. Dat staat in een visietekst van 6 hogescholen. Volgens hen is samenwerken noodzakelijk om de zware besparingen in het hoger onderwijs op te vangen. Ze stellen onder meer voor om samen opleidingen te organiseren. De hogescholen willen ook af van het idee dat een universitair diploma meer waard is dan een diploma van de hogeschool. Vlaanderen telt momenteel 5 universiteiten en 13 hogescholen. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een ontploffing en een brand in de grootste aardgasterminal van het land. Nog eens 18 anderen zouden vermist zijn. De explosie gebeurde gisteravond toen werknemers de terminal opnieuw in gebruik namen. De installatie lag stil sinds een aanval door Iran. De ontploffing zou veroorzaakt zijn door een technische storing. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur stijgt plaatselijk tot 34 graden. Morgen verandert er weinig, behalve dat het dan nog een graadje warmer kan worden.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De bewoners van een afgebakende zone in Wezel op de grens van Balen en Mol reageren gemengd op de verhoogde dioxinewaarde in hun buurt. Waar sommigen zich zorgen maken om hun kinderen en huisdieren, blijven anderen heel nuchter.

0: Elke dag 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gouden verleden. Heb je al te melden? Stuur het ons door via info@radioommeland.be.
1: Scoor doelte, voer geen oorlog. Met die boodschap maakten de Iraanse supporters tijdens de match tegen de Rode Duivels duidelijk wat ze van het huidige regime en de oorlog met de Verenigde Staten vinden. Met oppositievlaggen herkenbaar aan de leeuw en de zon die centraal staan, probeerden ze hun stem te laten horen. De Iraanse protest tijdens de match tegen de Rode Duivels was massaal verboden vlaggen die meegenomen werden vanuit het stadion.

De tv staat aan en jij zit ernaar te kijken. Ik zie een programma met schrijvers die over hun boeken praten. Een van hen is een vrouw die me doet denken aan jou. Ze heeft een boek geschreven over de heilige maagd Maria. En daar vertelt ze over. Omdat ze op jou lijkt, blijf ik hangen bij het programma. Mijn interesse in die vrouw is gewekt door wat ze te vertellen heeft. De schrijfster vertelt op rustige toon waar haar boek over gaat. Af en toe kijkt ze recht in de camera, waarbij haar mooie ogen meteen opvallen. Ik moet meteen denken aan dezelfde blik die ik zo vaak in jouw ogen kon zien. Maria, het verschil tussen haar en jou is dat jij nog nooit van je leven een boek hebt gelezen. Maar toch, de manier waarop haar haar langs haar gezicht valt en de manier waarop ze met haar hand door haar haar gaat, het is helemaal zoals jij dat ook altijd deed. Mooie tijden. Alleen word ik ook weer herinnerd aan het moment waarop het allemaal ophield. De dag dat we beiden van ons voetstuk vielen. Ach ja, dat was een heel andere tijd. Ondertussen babbelt de schrijfster verder. Ze ziet er niet alleen goed uit, ze heeft er duidelijk verstand van. De interviewer en het publiek hangen aan haar lippen. Ik kijk er wat ongemakkelijk naar, want het beeld klopt niet. De vrouw die ik op tv zie, kan niet de schrijfster zijn die ik in de aftiteling zie. Ik hoor wat de schrijfster over zichzelf vertelt, over haar rijke pa en dat ze zo op hem lijkt, en over haar moeder die jazzzangeres was. Dat je dat ooit nog op tv zou kunnen vertellen, mompel ik in mezelf. Want jij, die vroeger nog niet eens je eigen naam kon schrijven, bent toch aardig terechtgekomen. Sinds je van me weg bent gegaan, heb je voor je eigen leven gekozen. Je hebt het leven met mij zelfs op papier gezet. En nu zie ik je weer voor me, op tv. Ik hoor hoe je over mij begint te vertellen. Ik weet dat je het over jou en mij hebt in je boek, in een interview. Waarom doe je dat nu? Omdat je een gevierde schrijfster bent geworden? Dankzij mij? De vuile was hangt buiten. Ik zit hier in mijn eentje naar een vrouw te kijken die ik uit een ver verleden ken. En jij straalt in het licht van de studiolampen. Jij, de beroemde schrijfster op televisie. De Dire Straits met Lady Ryder.

0: Dit is Radio Ommeland. Stadsradio Nieuwsflits.
1: In Brugge hebben verschillende vredesorganisaties actie gevoerd tegen de oorlog in Palestina. Actievoerders verzamelden Brugge en vormden een stiltecirkel. En dat al voor de zevende keer.

0: Mancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Je energiefactuur. Illumen. Unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Euroshop. Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
5: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
6: Goedemorgen, goedemorgen.
5: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
7: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer. Met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
8: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
9: Het regionale nieuws.
10: Na een experiment van 2 maanden met een vrij onthaal trekt politiezone grens Leien, Menen, Wevelgem, Ledegem is dat opnieuw de kaart van aangifte doen op afspraak. Zowel bezoekers als personeel bleken het afsprakensysteem te verkiezen boven een open onthaal zonder afspraak.
11: In Temse zijn 160 koeien aan de dood ontsnapt nadat hooi in de stal in brand is gevlogen. De landbouwer en zijn gezin hebben de brand grotendeels zelf geblust. De brandweer was aanwezig, maar moest vooral nablussen. Alle 160 jonge koeien die zich in de stal bevonden, bleven ongedeerd. De landbouwers merkten de beginnende brand gelukkig snel op en schoten onmiddellijk in actie.
10: Onbekenden hebben koperen kruisen gestolen op de begraafplaats van Zuid-Leeuw, Lande en Linter. Ze hebben de graven ook beschadigd. De politie van de zone Geetevallei vraagt aan getroffenen om aangifte te doen, zodat alle diefstallen in kaart kunnen worden gebracht. Ook op de begraafplaats van de naburige stad Sint-Truiden zijn 19 kruisen verdwenen.
12: Dit is Radio Ommeland.
13: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en

0: grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. Rod Stewart, ondertussen 81 jaar, had het zichtbaar moeilijk tijdens zijn concert in Utah. Afgelopen weekend, de zanger was lang niet zo actief als anders. Op foto's is onder mij te zien hoe Rod Stewart tijdens het zingen tegen een paal leunt. Ook kreeg hij tijdens het concert extra zuurstof toegediend.
1: Radio Ommeland. 104.9 FM.

0: oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijke

0: Naast Het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben?

0: Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws. De Britse premier Keir Starmer neemt ontslag. Hij heeft dat zelf aangekondigd voor de verzamelde pers aan zijn ambtswoning in Downing Street.
1: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
0: De Labour-leider was ook in eigen rang de jongste maanden erg onpopulair geworden en diverse ministers uit zijn kabinet waren al opgestapt. Starmer lag onder meer onder vuur door de banden tussen de Amerikaanse pedoseksueel Jeffrey Epstein en Peter Mandelson, die door Starmer tot Brits ambassadeur in de VS was benoemd. Bij de lokale verkiezingen in mei had Labour ook een erg slechte beurt gemaakt. Starmer was bijna 2 jaar premier. Bij een nieuwe steekpartij aan het station van Sint-Niklaas zijn vanmorgen 2 mensen gewond geraakt, onder wie 1 minderjarige. Het is onduidelijk hoe erg die eraan toe is. De daders sloegen nadien op de vlucht. Camera's in de buurt zouden hen gefilmd hebben. Begin dit jaar werd op dezelfde plaats ook al een minderjarige neergestoken bij een conflict tussen groepen jongeren. In het onderzoek naar de dood van de Poolse man die zaterdag op straat was gevonden in Marken bij Kortrijk zijn 2 Roemeense arbeiders opgepakt, maar nadien weer vrijgelaten. Het slachtoffer was door een voorbijganger op straat gevonden bij een huis waar verbouwingswerken bezig waren. Vandaag vindt een autopsie plaats die meer duidelijkheid moet brengen. Serena Williams heeft de laatste wildcard ontvangen om deel te nemen aan het enkelspel op Wimbledon. De Amerikaanse tennislegende maakte onlangs haar comeback op het Queen's toernooi in Londen. Eerder had ze al een wildcard gekregen om samen met haar zus Venus in het dubbelspel te spelen. Serena is 44, Venus Williams 46. Serena won in Londen 7 keer het enkelspel, voor het laatst in 2016. We zijn begonnen aan een volledige week puffen en blazen. Vanmiddag af en toe een wolkje, maar vooral veel zon bij een zeer hoge UV-index. Aan zee tot 26 graden. Elders maxima tussen 30 en 34 graden.
2: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.
4: Aha, aha, aha.

Ik begin nu langzaam maar zeker zat te worden. Elke keer als jij je mond open doet om iets te zeggen, begin je meteen te schreeuwen. Je roept van alles over dingen die verkeerd gaan, maar ik zou maar uitkijken als ik jou was. Voor je het weet, zullen anderen hun mond open doen over jou. En dan ben je nog niet jarig. Dan wordt jouw mond gesnoerd en heb je niemand meer om de schuld te geven. En je doet het overal, ook op straat, waar je leugens en bedrog al lang niet meer serieus genomen worden. Je haalt zelfs mij in het openbaar door het slijk. Nu, wacht maar totdat ik jou de baas ben. Dan zal ik eens zelf in de hersenpan kijken van jou of daar alles wel goed zit. Ik geloof dat ik nu al het antwoord daarop weet. Ik zou, als ik jou was, mijn gezicht hier voorlopig niet meer laten zien. Je maakt iedereen gek met praatjes. Bovendien weet iedereen hoe onrechtvaardig je bent. Dus kijk maar uit als ze je inhalen en te pakken krijgen. Want dan zul je wel merken wat al die jaren van leugens en bedrog je hebt opgeleverd. Want je bent al net zo hinderlijk als een rat in de keuken. Die wil je ook zo snel mogelijk weg hebben. Is het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Dus neem één advies van mij aan. Zorg dat je hier wegkomt voor je eigen bestwil. Knoop dat maar in je oren, Margaret Thatcher. UB40 had het niet zo op Margaret Thatcher. Ze maakte in 1986 dan ook deze plaat die tegen Margaret Thatcher gericht was. Red in my kitchen, UB40.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: De vierde editie van de Frederiks Midsummer Night Rally ging van start vanop de Grote Markt in Mechelen. Onder een stralende zomerzon verzamelde 35 prachtige oldtimers een ritje voor het goede doel door het Mechelse rivierland. Voor sommige bestuurders was de rally extra emotioneel.

groot zit ze al als einde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Op de 10e steeg in Sint-Truiden is zaterdag een zwaar verkeersongeval gebeurd waarbij een minderjarige bestuurder tegen de gevel van een leegstaande pand botste. De klap was bijzonder hevig en veroorzaakte aanzienlijke schade aan zowel het voertuig als aan het gebouw.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Taxi bestellen, taxi kusten bellen 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen 0400 73 113 333.
0: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
5: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Het regionale nieuws.
6: Een dertiger uit Maasmechelen is door de rechter in Tongeren veroordeeld tot 4 jaar cel omdat hij een dorpsgenoot had aangevallen met een kapmes. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn schouder, borst en arm en kreeg een voorlopige schadevergoeding van meer dan €111.000 toegewezen. De dader had eerder ook al eens een familielid aangevallen met een mes.
7: De winkel van Bon App in Aalter start volgende maand met een zondagsopening. Vanaf 5 juli zal de winkel in de Groendreven Aalter ook open zijn op zondagvoormiddag van 9 tot 1. De vernieuwde winkel opende in november vorig jaar en wil nu 7 op 7 open zijn voor zijn klanten.
6: In Weinigem woedde er donderdag een brand bij afvalverwerkingsbedrijf Bruco. Restafval had er vuur gevat. De brand veroorzaakte heel wat rook in de buurt. Er raakte niemand gewond. De politie riep wel op om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Een spontane staking bij afhandelaar Avia Partner heeft maandagochtend tot lange wachtrijen op de luchthaven van Zaventem geleid. Daardoor hebben verschillende vluchten vertragingen opgelopen. Dat bevestigt een woordvoerder van Brussels Airport. Die vroeg aan de passagiers om de website in de gaten te houden voor de laatste update.
8: Dit is Radio Ommeland.
9: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
10: Vanmiddag is er kans op enkele plaatselijke onweersbuien. Het blijft warm, maxima van 24 tot 25 en zelfs 34 graden. Vanavond en vannacht is het de kans op onweer die stilaan verdwijnt. Het wordt helder of licht bewolkt met kans op temperaturen die zakken tot minimaal 16 en 20 graden.
8: Dit is Radio Ommeland.
11: Bring the action.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De discussie over windenergie in Mechelen krijgt een nieuwe wending. Terwijl energiecoöperatie EcoPower werkt aan een vergunningsaanvraag voor een windturbine in Mechelen-Noord, is er ook een tweede project in voorbereiding. Een energiebedrijf Eneco en broercoöperatie Klimaan onderzoeken de bouw van een windturbine in het open ruimtegebied Stuivenberg.

0: beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. Een 42-jarige vrouw is zondag verdronken in Neder-Betuwe, in de Nederlandse provincie Gelderland. De vrouw stierf nadat ze enkele kinderen in nood uit het water van de rivier de Waal had gehaald.
1: Welkom, welkom. Dit is jouw Classic Station.
2: Dit is Radio Ommeland.

0: prijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Jelle de Klerk BV, wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Daalt je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom. Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland. Het is nu 1 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws. De Britse premier Keir Starmer neemt ontslag. Hij heeft dat zelf aangekondigd voor de verzamelde pers aan zijn ambtswoning in Downing Street.
3: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July. And completed by the summer recess.
2: De Labour-leider was ook in eigen rang de jongste maanden erg onpopulair geworden. En diverse ministers uit zijn kabinet waren al opgestapt. Starmer lag onder meer onder vuur door de banden tussen de Amerikaanse pedoseksueel Jeffrey Epstein en Peter Mandelson, die door Starmer tot Brits ambassadeur in de VS was benoemd. Bij de lokale verkiezingen in mei had Labour ook een erg slechte beurt gemaakt. Starmer was bijna 2 jaar premier. Bij een nieuwe steekpartij aan het station van Sint-Niklaas zijn vanmorgen 2 mensen gewond geraakt, onder wie 1 minderjarige. Het is onduidelijk hoe erg die eraan toe is. De daders sloegen nadien op de vlucht. Camera's in de buurt zouden hen gefilmd hebben. Begin dit jaar werd op dezelfde plaats ook al een minderjarige neergestoken bij een conflict tussen groepen jongeren. In het onderzoek naar de dood van de Poolse man die zaterdag op straat was gevonden in Marken bij Kortrijk zijn 2 Roemeense arbeiders opgepakt, maar nadien weer vrijgelaten. Het slachtoffer was door een voorbijganger op straat gevonden bij een huis waar verbouwingswerken bezig waren. Vandaag vindt een autopsie plaats die meer duidelijkheid moet brengen. Serena Williams heeft de laatste wildcard ontvangen om deel te nemen aan het enkelspel op Wimbledon. De Amerikaanse tennislegende maakte onlangs haar comeback op het Queens-toernooi in Londen. Eerder had ze al een wildcard gekregen om samen met haar zus Venus in het dubbelspel te spelen. Serena is 44, Venus Williams 46. Serena won in Londen 7 keer het enkelspel, voor het laatst in 2016. We zijn begonnen aan een volledige week puffen en blazen. Vanmiddag af en toe een wolkje, maar vooral veel zon bij een zeer hoge UV-index. Aan zee tot 26 graden. Elders maxima tussen 30 en 34 graden.
4: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Waar rijdt het verkeer vast? Waar wordt het te snel gereden? En welke routes gebruiken fietsers het meest? Om antwoorden te krijgen op die vragen start Hasselt met een grootschalige meetcampagne. Op 30 locaties in de stad Hasselt worden gedurende 9 dagen tellussen geplaatst die gegevens verzamelen over auto's, fietsers en ook de snelheden.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Ze vertrokken als jonge maagden en keren terug als de machtige moeders van honderden duizenden Leuvense bijen. Zes topkoningen van de abdij van Park zijn zojuist geland na een hoogst uitzonderlijke trip naar het Duitse waddeneiland Van Geroege. Hun missie was een uiterst gecontroleerde paring met de meest viriele geselecteerde Duitse darren. Alleen de allersterkste haalde de eindstreep boven de open zee.

0: Welkom erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Of er nog nood was aan een vijfde Toy Story, volgens de cijfers van de kassa's duidelijk wel, want de animatiefilm stevend af op het succesvolste openingsweekend van het jaar in de Amerikaanse bioscopen. Volgens de vakpers bracht de film tot nu toe al $160 miljoen in het laadje.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Euroshop.

0: renovaties kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Goedemiddag.
2: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
1: Ja, ja, we zijn al open hoor.
2: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
1: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
2: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
1: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
2: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo? Oh, oké, ik neem mijn notasleutels en we zijn weg.
3: Oké, kom aan, let's go.
0: Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
4: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04-95-38-39-39. Het regionale nieuws.
8: Een 70-jarige bestuurster is om het leven gekomen bij een aanrijding met een trein in Elsegem in Oost-Vlaanderen. Het treinverkeer tussen Oudenaarde en Kortrijk ligt stil. Dat meldt spoorwegbeheerder Infrabel. Volgens de burgemeester hebben getuigen gezien hoe de slagbomen al gesloten waren toen de vrouw met haar wagen op de sporen terechtkwam. In Huissen bij Kruisum heeft de storm een icoon vernield. De Huissen Koutermolen ligt verwoest op de grond. We gaan er alles aan doen om de molen te herstellen, aldus Jos Hoge. Hij heeft de molen meegerestaureerd en is ook een van de molenaars. Doge is samen met 7 andere molenaars de schade meteen gaan opmeten en die is helaas groot. Hij is echt verwoest. Ik weet niet toch of er nog veel te redden zal zijn. Het belangrijkste is vooral dat niemand gewond is geraakt.
9: In de Linterse deelgemeente Wommersom vond zaterdag het Belgisch kampioenschap buspulling plaats. Daarbij trachten teams van 6 een 15 ton zware reisbus zo snel mogelijk over de eindmeet te sleuren. Een kolfje naar de hand van krachtpatsers van American Football Club Leuven Lions.
10: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
12: Vanmiddag is er kans op enkele plaatselijke onweersbuien. Het blijft warm, maxima van 24 tot 25 en zelfs 34 graden. Vanavond en vannacht is het de kans op onweer die stilaan verdwijnt. Het wordt helder of licht bewolkt met kans op temperaturen die zakken tot minimaal 16 en 20 graden.
13: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
10: Radio Ommeland
13: 104.9 FM.

Je stem trilde toen je zei wat je me wilde vertellen. In één klap kwam er een zware schaduw te hangen tussen ons tweeën, die als een scherp zwaarteband tussen ons heeft doorgesneden. Het is ook meteen gedaan met mijn trots en mijn geluk, omdat ik dat geluk vanaf nu niet meer aan mijn kant heb. Nu kan ik wel als een wolf gaan staan huilen naar de maan, maar dat helpt niet. Het spel is uit. Het is allemaal veel te snel afgelopen. Ik ben nog nooit zo ruw wakker geschud uit een droom als nu. Wat je me nu hebt verteld is eigenlijk te groot om te bevatten. Maar wees gerust, ik heb nog steeds het beste met je voor. Ik voel geen wrok tegen je, maar tegelijkertijd laat jij ook geen spoortje van spijt zien over je beslissing. Ik denk dat ik maar moet accepteren dat liefde tussen ons tweeën morsdood is. Het was nu eenmaal geen pijloze diepe bron waar we voor altijd konden putten. Jij bent mijn koningin, maar dan wel zonder hart. Je hebt mijn mooiste droom van me afgepakt. Ik zie nog steeds de twinteling in je ogen die me destijds voor je heeft doen vallen. Maar diezelfde ogen vertellen me nu dat het over is. De koningin uit mijn kaartspel is verdwenen, tegelijk met de hartekaarten. Want jij bent mijn harteloze koningin. Loveless Queen, dit is Kayak.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een enorm landgoed aan de Wijnandslaan in Maasmechelen is verkocht aan de ondernemer.
2: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen. Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fonduketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
3: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: blauwe bessen.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef. De klassiekers met een twist. Bechamel. Dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 2:00.
4: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: welkom bij jou. Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden. Elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Het aantal dodelijke slachtoffers door voedselvergiftiging is in 2025 verdubbeld ten opzichte van in 2024. Totaal lieten 12 mensen het leven voornamelijk na een uitbraak van de stekbacterie. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Vereniging voor de Veiligheid van de Voedselketen dat vorig jaar ruim 180.000 controles uitvoerde.
1: Dit is jouw Classic Station.
2: Radio Ommeland.
1: 104.9 FM.

Uw auto is duidelijk overladen, zegt de agent. Ik moet uw rijbewijs afnemen. Hoe kan dat nu? Zegt Hans. Dat ding weegt maar een paar gram. Iemand krijgt een boete omdat hij 170 km per uur rijdt. Zegt hij tegen de agent. Dat kan niet, want ik heb mijn wagen pas een half uur. Laatst vergat ik mijn autogordel uit te doen. En heb ik bijna 2 uur met mijn auto op mijn rug rond.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De Vilvoorde Atletiek Club is één drama ontsnapt. Op de parking van het sportstadion Driefontein in Vilvoorde was een zware boomtak naar beneden gekomen tijdens het onweer. Daarbij raakten 3 geparkeerde wagens beschadigd. Gelukkig vielen er geen gewonden.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Taxi bestellen, taxi custom bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0473 113 333.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
6: Euroshop. Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
5: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Het regionale nieuws.
7: Wie nog wil proeven van de trappistenkaas die de abdijen van Katsberg en West-Vleteren vorige week lanceerden, moet snel zijn. Tegen dit weekend zijn we uitverkocht, zegt Guy de Poorter van In de Vrede, de horecazaak van de abdij in West-Vleteren.
8: De Roeselaarse middelbare scholen vieren dinsdag en woensdag het einde van de examens. Om eventuele overlast voor te zijn, vaardigde burgemeester Chris de Klerk opnieuw een burgemeesterbesluit uit. Jaar na jaar neemt hij maatregelen om de openbare orde en rust te bewaren, met het oog op de gezondheid van de vierende jeugd. Op dinsdag en woensdag is het verboden voor minderjarigen en studenten om alcohol of glazen bij te hebben op het openbaar domein. Er is wel een uitzondering voor terrassen en vergunde evenementen.
9: Dit is Radio Ommeland.
10: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Radio Ommeland.
11: Jouw Classic Station.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Op het binnenplein van Hoeve de Heerlijkheid in Heulen vond de jaarlijkse bedankingsavond voor straat- en buurtcomité's van Kortrijk plaats. Het is ondertussen een jaarlijkse traditie van de stad Kortrijk om het leden of de leden te bedanken voor hun inzet om van Kortrijk de gezelligste stad van Vlaanderen te maken, zegt nu de burgemeester Ruud van den Bergen.

UZ Leuven zet als eerste ziekenhuis ter wereld de nieuwe Euro Explorer PET-scanner klinisch in bij patiënten. Het toestel maakt de vroege signalen van hersenziekte zichtbaar, jaren voordat de eerste symptomen optreden. Volgens de professor Dr. Koen van Laren zal dit revolutionaire toestel bijdragen aan een vroegere diagnose van aandoeningen zoals ALS, de ziekte van Parkinson en dementie.

0: Rood te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roeselaren rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselaren. En ook op auto's-dewulf.be.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 3:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: Op de trein in Lokeren heeft de politie twee minderjarige verdachten opgepakt voor de steekpartij van morgen vroeg aan het station van Sint-Niklaas. Bijkomende verdachten zijn nog op de vlucht. De slachtoffers van de steekpartij zijn 16 en 18. Een van hen was aanvankelijk in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In januari leidde een conflict tussen twee groepen allochtone jongeren op dezelfde plaats ook al tot een steekincident. In het Verenigd Koninkrijk eist Nigel Farage, leider van de rechtse Reform UK-partij, onmiddellijk nieuwe landelijke verkiezingen nadat premier Starmer zijn ontslag heeft aangekondigd. Britse media verwachten dat Starmers partijgenoot Andy Burnham de enige kandidaatopvolger zal zijn. Burnham heeft zijn kandidatuur al bevestigd, maar die heeft geen enkel mandaat, vindt Farage, en noemt Starmer op X ook de meest incompetente Britse premier ooit. Uit andere hoeken in binnen- en buitenland komen wel boodschappen van waardering voor de Labour-premier. Een man van 34 uit Torhout in West-Vlaanderen moet 5 jaar naar de cel voor 6 brandstichtingen gepleegd sinds 2020. Hij had het onder meer gemunt op enkele auto's, een garagebox, appartementsgebouw en kledingzaak. De man was ook melder van diverse brandstichtingen of dook op als getuige in de buurt van het vuur. Zijn schuld is bewezen aan de hand van camerabeelden en analyse van zijn gsm. Bij een huiszoeking vond de politie ook aanmaakblokjes en een product dat als brandversneller kan dienen. De dader moet alle burgerlijke partijen schadevergoeding betalen. In de VS is Alan Greenspan overleden. De man stond 20 jaar lang, tot in 2006, aan het hoofd van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten en de machtigste economische instelling ter wereld. Eerder was hij een veelgeprezen economisch analist, onder andere voor de regering Reagan. Onder diens bewind stond Greenspan voor een grote financiële crisis. Alan Greenspan was 100 jaar. En dan nog een sportstatistiek om trots op te zijn, die kunnen we wel gebruiken. Britt Herbots, kapitein van de Yellow Tigers, is sinds gisteren officieel de strafste puntenmaakster ooit in de Nation League volleybal. Met haar aandeel in de zege tegen Frankrijk heeft Herbots nu het sterkste gemiddelde, 19 punten per wedstrijd, van alle speelsters in de landencompetitie. Bloedheet tot 34 graden, enkel aan zee houdt het cricket bij een draaglijke 26 graden. De hittegolf houdt nog de hele week aan, woensdag en donderdag kunnen pieken tot 37 graden.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Vlaams parlementslid Peter van Rompuy wil dat de Vlaamse rand bij de verdeling van nieuwe kinderopvangplaatsen dezelfde voorkeursbehandeling krijgt als Antwerpen, Gent en Brussel. Volgens hem is het huidige systeem oneerlijk en houdt het onvoldoende rekening met de snelle bevolkingsgroei en de hoge opvangnood in de regio.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
3: Dit is Radio Omroep.

0: mailtje uit van de grootzitsallers. Daar zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, te beluisteren via DAB+ en ook via FM.
1: Bij een crash van een militair vliegtuigje in Bolivia zijn 6 mensen om het leven gekomen. Zo meldt het Boliviaanse ministerie van Defensie. Het zou gaan om 4 militairen en 2 burgers.
2: Gevoelde hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Radio Ommeland.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11 uur 30 tot 24 uur. En zondag van 11 uur 30 tot 22 uur.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers.

0: Nadine. Frans divas Sila en Lisa. Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Euroshop. Club Morfeo, goedemiddag.
4: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
3: Ja, ja, we zijn al open hoor.
4: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
3: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
4: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
3: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
4: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo? Oh, oké, neem mijn notasleutels en we zijn weg.
5: Oké, kom aan, let's go.
6: Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
7: Gastropup Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
0: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
8: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
9: Het regionale nieuws.
10: Woensdag was het groot volksfeest in Oostende. Want daar werd het nieuwe maatjesseizoen ingezet. Honderden bezoekers zakten voor de eerste Hollandse haringmaatjes af naar de Visserskaai. Ook Wendy van Wanten en Luc Kaals, meter en beter van het maatjescomité, en chocolatier Dominique Persone waren van de partij.
11: De Franstalige Liga voor Mensenrechten stapt naar de rechter omdat de Brusselse politie een verboden omsingelingstechniek zou hebben gebruikt tijdens verschillende betogingen. Samen met 5 slachtoffers daagde de organisatie de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene en de burgemeester van Brusselstad voor de rechter. De rechtbank van eerste aanleg van Brussel bestempelde het insluiten en omsingelen van demonstranten in maart van vorig jaar als onwettig. De heropening van het vleeshuis in Gent loopt enkele maanden vertraging op door een zeldzame vondst. Bij het ontmantelen van de dakconstructie blijken namelijk onderdelen daarvan verbonden via een dubbele pen- en gatverbinding. Een zeldzame techniek in Vlaanderen. In plaats van eind 2026 zou het gebouw nu pas eind maart 2027 kunnen heropen.
10: Op het circuit van Zolder is een dodelijk ongeval gebeurd met een motorrijder. Het slachtoffer, een 53-jarige man uit Nederland, kwam tijdens een oefensessie zwaar ten val. De medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten.
9: Dit is Radio Ommeland.
12: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers met heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
13: Radio Ommeland.
14: Ommeland. Ommeland.
13: De radio voor Brugge en omstreken.
15: Meer muziek.
13: En dan nu opnieuw.

0: aantrekkelijke stuntprijzen bij Maro te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.

0: Het is nu 4 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: Op de trein in Lokeren heeft de politie twee minderjarige verdachten opgepakt voor de steekpartij van morgen vroeg aan het station van Sint-Niklaas. Bijkomende verdachten zijn nog op de vlucht. De slachtoffers van de steekpartij zijn 16 en 18. Een van hen was aanvankelijk in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In januari leidde een conflict tussen twee groepen allochtone jongeren op dezelfde plaats ook al tot een steekincident. In het Verenigd Koninkrijk eist Nigel Farage, leider van de rechtse Reform UK-partij, onmiddellijk nieuwe landelijke verkiezingen, nadat premier Starmer zijn ontslag heeft aangekondigd. Britse media verwachten dat Starmers partijgenoot Andy Burnham de enige kandidaatopvolger zal zijn. Burnham heeft zijn kandidatuur al bevestigd. Maar die heeft geen enkel mandaat, vindt Farage, en noemt Starmer op X ook de meest incompetente Britse premier ooit. Uit andere hoeken in binnen- en buitenland komen wel boodschappen van waardering voor de Labour-premier. Een man van 34 uit Torhout in West-Vlaanderen moet 5 jaar naar de cel voor 6 brandstichtingen gepleegd sinds 2020. Hij had het onder meer gemunt op enkele auto's, een garagebox, appartementsgebouw en kledingzaak. De man was ook melder van diverse brandstichtingen of dook op als getuige in de buurt van het vuur. Zijn schuld is bewezen aan de hand van camerabeelden en analyse van zijn gsm. Bij een huiszoeking vond de politie ook aanmaakblokjes en een product dat als brandversneller kan dienen. De dader moet alle burgerlijke partijen schadevergoeding betalen. In de VS is Alan Greenspan overleden. De man stond 20 jaar lang, tot in 2006, aan het hoofd van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten en de machtigste economische instelling ter wereld. Eerder was hij een veelgeprezen economisch analist, onder andere voor de regering Reagan. Onder diens bewind stond Greenspan voor een grote financiële crisis. Alan Greenspan was 100 jaar. En dan nog een sportstatistiek om trots op te zijn, die kunnen we wel gebruiken. Britt Herbots, kapitein van de Yellow Tigers, is sinds gisteren officieel de strafste puntenmaakster ooit in de Nation League volleybal. Met haar aandeel in de zege tegen Frankrijk heeft Herbots nu het sterkste gemiddelde, 19 punten per wedstrijd, van alle speelsters in de landencompetitie. Bloedheet tot 34 graden, enkel aan zee houdt het cricket bij een draaglijke 26 graden. De hittegolf houdt nog de hele week aan. Woensdag en donderdag kunnen pieken tot 37 graden.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: ook op Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be.
1: Het Rode Kruis in Griekenland slaat alarm nadat badgasten op populaire vakantiebestemmingen zijn gebeten door een invasie en giftige kogelvissen. Het dier hapt met krachtige kaken in de benen en de billen van de toeristen.

0: Sportradio Nieuwsflits.
1: De stad Hasselt rond volgende week de plaatsing van nieuwe parkeertegels in de binnenstad af. Daarmee wordt het vernieuwde parkeerbeleid op straat ook zichtbaar volledig afgewerkt. De markeringen moeten automobilisten sneller duidelijk maken voor welke voertuigen of gebruikers een parkeerplaats nu eigenlijk bedoeld is.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 66.

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
0: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Morfio, goedemiddag.
4: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
3: Ja, we zijn al open hoor.
4: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
3: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
4: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
3: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
4: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
5: Oh, oké, ik neem mijn autosleutels en we zijn weg.
4: Oké, kom aan, let's go.
0: Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: De heer.

0: 75 20 06 57. Of surf naar www.frambozenkwekerij.be. Nieuw tijdens de zomermaanden. Rode bes, blauwe bes. Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Het regionale nieuws.
4: In het centrum van Eeklo is een 82-jarige fietser aangereden door een vrachtwagen. Dat gebeurde afgelopen vrijdag. Het nieuws raakte nu pas bekend. Het slachtoffer werd in levensgevaar afgevoerd en overleed later in het ziekenhuis.
5: Onbekenden slaagden er eerder deze week in om een bouwvoertuig buiten te maken op een werf in Tubeke en ermee weg te rijden in de richting van de Pepingse deelgemeente Bellingen. Het is al de tweede keer op korte tijd dat het grondbedrijf uit Henegouwen in het vizier wordt genomen door dieven. Zaakvoerder Lisbeth van den Briele looft een beloning uit voor de gouden tip. In Oostende is een nieuw drijvend testplatform op zee voorgesteld. Op het platform zullen onderzoekers nagaan hoe ze materialen en technieken kunnen bouwen die bestand zijn tegen zout, wind en water. Er waren al testplatformen, maar het nieuwe platform kan veel verder in zee en geeft dus een beter beeld van de echte omstandigheden op zee.
6: Brusselaars uit Scandinavië en de Baltische Staten vieren komend weekend midzomer, de dag waarop de zon haar hoogste punt bereikt. Ook een Steinerschool in Anderlecht steekt een groot vuur aan. Wanneer de as is afgekoeld, springen de leerlingen erover. De zonnewende markeert de langste dag het moment waarop de zon haar hoogste punt bereikt, waarna de dagen langzaam weer inkorten. Het is een van de oudste feesten ter wereld en voor miljoenen mensen het hoogtepunt van het jaar, zeker in Noord-Europa.
5: De kerk van Alsenberg heeft haar windhaan terug. De haan is opnieuw in het goud gezet en werd maandagochtend op de toren geplaatst. Zo is de restauratie van de buitenkant van de Onze Lieve Vrouwenkerk bijna afgerond en kunnen de stellingen verdwijnen. De werken hebben meer dan 4 miljoen euro gekost, vooral betaald door Vlaanderen en de gemeente Beersel.
3: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Vanmiddag is er kans op enkele plaatselijke onweersbuien. Het blijft warm, maxima van 24 tot 25 en zelfs 34 graden. Vanavond en vannacht is het de kans op onweer die stilaan verdwijnt. Het wordt helder of licht bewolkt met kans op temperaturen die zakken tot minimaal 16 en 20 graden.
9: Dit is jouw Classic Station.
3: Dit is Radio Ommeland.
9: 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De lokale natuurpuntafdeling Dendermonding organiseert een opleiding tot natuurgids in Dendermonde. Tijdens de jaarcursus wordt je ondergedompeld in de natuur met inhoudelijke lessen en bezoeken met een gids aan natuurgebieden in de buurt, zegt Andries Achten van Natuurpunt Dendermonding.

0: Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden.
1: De Rode Duivels hebben ook in hun tweede WK-opdracht niet kunnen winnen. Tegen een stug Iran beten de Belgen hun tanden stuk en kwamen ze meermaals goed weg tot Nathan N'Goy aan de noodrem trok en rood pakte. Met zijn tienen werd er nog een slap slotoffensief op poot gezet zonder resultaat. Wel met gevolg. Na de 0-0 hebben de Duivels alsmaar minder grip op een lot in de groep

Ik heb hier inmiddels al 1000 keer over gedroomd. En elke keer word ik weer roepend wakker. In mijn dromen word ik steeds opnieuw gestampt door de laarzen die hals over kop bezit nemen van deze stad. Nu zeggen ze wel dat het allemaal best meevalt en dat het gevaar al lang is verdwenen. Maar volgens mij is het vuur juist flink opgeleid en zal het niet zo snel gedoofd worden. Ooit was het beter, lang geleden. Toen kwam de zon nog gewoon elke dag op en straalden de sterren 's nachts aan de hemel. Het was ook de tijd dat jij nog gewoon kon lachen als je in mijn armen lag. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar toch is het al heel lang geleden. Soms vraag ik me wel eens af waar Superman en al die andere superhelden nu eigenlijk blijven. Alles dreigt mis te gaan op deze wereld en zij zijn misschien wel de enigen die ons kunnen redden. Maar ook zij laten het afweten op dit moment. En dus moeten we er zelf iets aan proberen te doen, voordat het zo meteen te laat is. Mijn eigen generatie zal orde op zaken moeten stellen. Wij kunnen ons niet langer achter valse beloftes verschuilen, want die kunnen we uiteindelijk toch niet waarmaken. Nee, we moeten het doen met de wereld waarin we nu leven. Als we op een planeet willen leven waar iedereen trots op kan zijn, zullen we zelf de handen uit de mouwen moeten steken. Alleen dan kunnen we een einde maken aan de problemen in dit land, waar verwarring de boventoon voert. En pas dan kan het eindelijk weer de goede kant op gaan met de wereld. Genesis, met Land of Confusion.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30 uur.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Daalt je energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72, recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijke snoepjes.

0: naast Het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.com.

0: Het is nu 5 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: Op de trein in Lokeren heeft de politie twee minderjarige verdachten opgepakt voor de steekpartij van morgen vroeg aan het station van Sint-Niklaas. Bijkomende verdachten zijn nog op de vlucht. De slachtoffers van de steekpartij zijn 16 en 18. Een van hen was aanvankelijk in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In januari leidde een conflict tussen twee groepen allochtone jongeren op dezelfde plaats ook al tot een steekincident. In het Verenigd Koninkrijk eist Nigel Farage, leider van de rechtse Reform UK-partij, onmiddellijk nieuwe landelijke verkiezingen, nadat premier Starmer zijn ontslag heeft aangekondigd. Britse media verwachten dat Starmers partijgenoot Andy Burnham de enige kandidaatopvolger zal zijn. Burnham heeft zijn kandidatuur al bevestigd. Maar die heeft geen enkel mandaat, vindt Farage, en noemt Starmer op X ook de meest incompetente Britse premier ooit. Uit andere hoeken in binnen- en buitenland komen wel boodschappen van waardering voor de Labour-premier. Een man van 34 uit Torhout in West-Vlaanderen moet 5 jaar naar de cel voor 6 brandstichtingen gepleegd sinds 2020. Hij had het onder meer gemunt op enkele auto's, een garagebox, appartementsgebouw en kledingzaak. De man was ook melder van diverse brandstichtingen of dook op als getuige in de buurt van het vuur. Zijn schuld is bewezen aan de hand van camerabeelden en analyse van zijn gsm. Bij een huiszoeking vond de politie ook aanmaakblokjes en een product dat als brandversneller kan dienen. De dader moet alle burgerlijke partijen schadevergoeding betalen. In de VS is Alan Greenspan overleden. De man stond 20 jaar lang, tot in 2006, aan het hoofd van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten en de machtigste economische instelling ter wereld. Eerder was hij een veelgeprezen economisch analist, onder andere voor de regering Reagan. Onder diens bewind stond Greenspan voor een grote financiële crisis. Alan Greenspan was 100 jaar. En dan nog een sportstatistiek om trots op te zijn, die kunnen we wel gebruiken. Britt Herbots, kapitein van de Yellow Tigers, is sinds gisteren officieel de strafste puntenmaakster ooit in de Nation League volleybal. Met haar aandeel in de zege tegen Frankrijk heeft Herbots nu het sterkste gemiddelde, 19 punten per wedstrijd, van alle speelsters in de landencompetitie. Bloedheet tot 34 graden, enkel aan zee houdt het cricket bij een draaglijke 26 graden. De hittegolf houdt nog de hele week aan. Woensdag en donderdag kunnen pieken tot 37 graden.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Elke dag 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gehouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be.
1: Het onweer van afgelopen weekend heeft ook de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen getroffen. Kort voor 1 uur sloeg de bliksem in op de toren van het monumentale gebouw. Daardoor viel het uurwerk en de klokken stil.

0: Tuincenter De Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0400 73 113 333.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Euroshop.
0: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
7: Het regionale nieuws.
8: Europese autofabrikanten zullen in de toekomst een verplichte hoeveelheid gerecycleerde plastics moeten gebruiken in hun voertuigen. Dat bepaalt een nieuwe wet die vandaag naar alle verwachting wordt goedgekeurd in het Europees Parlement. Ook zullen de fabrikanten het gemakkelijker moeten maken om wagens te recycleren. Dat moet vermijden dat Europese autowrakken en de waardevolle grondstoffen die erin zitten verdwijnen naar Afrika.
9: In de Matongo-wijk in Elsene zijn alle ogen gericht, of waren alle ogen gericht op het WK voetbal. Om 19 uur nam Congo het op tegen Portugal. Voor de Luipaarden is het de eerste WK-deelname in 52 jaar. Dit is zo'n belangrijke gebeurtenis die ze niet mochten missen daar.
8: Op de Grote Markt in Mechelen hebben leerkrachten actie gevoerd tegen de besparingen in het onderwijs. Ze vrezen voor minder goed onderwijs. Omdat ze niet willen dat leerlingen lijden onder hun actie, laten ze de examens gewoon plaatsvinden, maar kwamen ze die nu gezamenlijk verbeteren. Afgelopen vrijdag slaagden hulpverleners van de brandweerzone Vlaams-Brabant-West erin twee runderen uit een mestput te takelen. De zware dieren raakten klem in de nauwe holte nadat een rooster het had begeven onder hun gewicht. De uiterst complexe operatie nam maar liefst 5 uur in beslag. In Ten Wijngaard in Leuven gaat al ruim een week heel wat kostbaar drinkwater verloren door een ondergronds lek. De grote diepte en een boom die dreigt om te vallen maakten een snelle herstelling door de watermaatschappij De Watergroep onmogelijk. Intussen kijken de buurtbewoners het alsmaar aantikkende verlies met leden ogen aan.
7: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
10: Vanmiddag is er kans op enkele plaatselijke onweersbuien. Het blijft warm, maxima van 24 tot 25 en zelfs 34 graden. Vanavond en vannacht is het de kans op onweer die stilaan verdwijnt. Het wordt helder of licht bewolkt met kans op temperaturen die zakken tot minimaal 16 en 20 graden.
7: Dit is Radio Ommeland op 104.9.

0: de klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM.
1: Blijft ook de komende week erg warm. Temperaturen tot 35 graden, maar ook met hitte onweders. In het Franse departement Gironde zijn trouwens 3 ouderen overleden, waarschijnlijk als gevolg van de hoge temperaturen. Dat meldt de prefect van het departement, Sophie Brocas. Vandaag betreuren we met spijt het overlijden van 3 ouderen tussen 80 en 95 jaar. Volgens de hulpdiensten is hun dood te wijten aan de hittegolf, klinkt het in een reactie aan de Franse media.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Twee huizen zijn onbewoonbaar na een blikseminslag zondagmorgen in Hasselt en Alken. Even voor 1 uur sloeg de bliksem in op een huis in de Doktorskra-straat in Alken. 2 uur later veroorzaakte een blikseminslag een uiterste uitslaande brand in de Lange Vennestraat in Kuringen.

0: zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
1: Hoevenslagerij Evelien, van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij, vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur, kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur...

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477-63-43-52. Info @jellede_klerk_bvba.be. Jelle de Klerk heeft

0: Het is nu 6 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws. De hitte steekt de komende dagen nog een tandje bij. Vanaf woensdag geldt code oranje voor het hele land. Het KMI verwacht dat meerdere temperatuurrecords zullen sneuvelen. Ook tijdens de nachten koelt het onvoldoende af. Jeugdfestival Pennenzakkenrok in Mol donderdag en vrijdag gaat door, maar met een hele race om extra beschermende maatregelen. De hitte zorgt intussen ook voor extra spanningen in enkele overvolle gevangenissen. In enkele buurlanden geldt inmiddels al code rood. In Carpentras, in het zuiden van Frankrijk, waar het vandaag 41 graden was, zijn twee kinderen overleden aan de hitte. De peuters van 2 en 4 zaten in een bloedhete auto op een parking. Volgens de bestuurder waren ze ongemerkt ingestapt. Andy Burnham heeft vanmiddag in het Britse lagerhuis de eed afgelegd als nieuw parlementslid. Burnham won onlangs voor Labour de tussentijdse verkiezingen in zijn kiesdistrict en haalde zo een vrijgekomen zetel binnen. Burnham, nu nog burgemeester in Manchester, bevestigde nogmaals dat hij kandidaat is om Keir Starmer op te volgen als premier van het Verenigd Koninkrijk. Starmer kondigde vanmorgen zijn aftreden aan. In Halle in Vlaams-Brabant heeft de politie afgelopen weekend een groot drugslab ontdekt en ontmanteld. Dat raakte nu pas bekend. In het labo produceerde onbekende crystal meth, een zwaar verslavende harddrug. Bij de inval sloeg één iemand op de vlucht. Die kon ontkomen, ondanks de inzet van een politiehelikopter. Speciale eenheden hebben samen met de civiele bescherming intussen alle gevaarlijke stoffen verwijderd. Ex-rode duivel Raja Nainggolan is opnieuw betrapt op rijden tijdens een lopend rijverbod. Nainggolan reed zaterdagavond in de Ranst in de provincie Antwerpen door een rood licht en kon een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Hij legde na afloop een negatieve ademtest af. Nainggolan was de voorbije jaren al meermaals betrapt op onder andere dronken rijden, overdreven snelheid of rijden zonder rijbewijs. In het voetbal heeft Felici Mazzu een nieuwe club. De voormalige succescoach van Union en Racing Genk gaat aan de slag bij Eupen in de Challenger Pro League. Mazzu moet het team uit de Oostkantons terug naar het hoogste niveau brengen. Mazzu is 60. Het voorbije seizoen trainde hij OHL, dat hij maar net in eerste klasse kon houden. Snikheet en droog, ook vanavond. Het KMI voorspelt geen buien van regen of onweer en ook de nacht blijft erg zacht, tot 21 graden.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: In de nacht van vrijdag op zaterdag is een opvallend verkeersongeval gebeurd in de havenkaai in Kortrijk. De brandweer werd opgeroepen en trof bij aankomst een opmerkelijk tafereel aan. Een donkere Range Rover lag op zijn zij, vlak naast twee geparkeerde wagens die bij die aanrijding schade opliepen. De bestuurder verliest zijn controle over het stuur omdat hij onder invloed was en knalde daarmee tegen de geparkeerde wagens.

grond zit al als einde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Score doelte voor geen oorlog. Met die boodschap maakten de Iraanse supporters tijdens de match tegen de Rode Duivels duidelijk wat ze van het huidige regime en de oorlog met de Verenigde Staten vinden. Met oppositievlaggen herkenbaar aan de leeuw en de zon die centraal staan, probeerden ze hun stem te laten horen. De Iraanse protest tijdens de match tegen de Rode Duivels was massaal verboden vlaggen die meegenomen werden vanuit het stadion.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Zo'n 160 jonge runderen zijn veilig en wel ontzet uit hun stallen, waar op dat moment een brand was uitgebroken. Het gebeurde

0: Temse, provincie Antwerpen. Nog voor de brandweer arriveerde hadden landbouwers hun dieren al in veiligheid kunnen brengen.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
2: Dit is Radio Ommer.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: Alles voor een onvergetelijke zomer, veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en op euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. Wij zijn ook open op 15 augustus. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Euroshop.
5: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
6: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
7: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
8: Het regionale nieuws.
9: In de Antwerpse Diamantwijk zijn 3 juwelierszaken gerechtelijk verzegeld na een controleactie naar witwaspraktijken. Tijdens een controle werden allerlei inbreuken vastgesteld en zijn er boekhoudkundige stukken in beslag genomen voor verder onderzoek. In de buurt van het Centraal Station zijn ogenschijnlijk gewone juwelierszaken al jaren dekmantel voor fiscale fraude en het witwassen van crimineel geld.
10: Ondernemersorganisatie Unizo vraagt een grondige hervorming van het parkeerbeleid in Brussel. Volgens zijn eigen bevraging, de Brusselse barometer, heeft 1 op de 2 Brusselse ondernemers de helft van hun klanten verloren door moeilijke bereikbaarheid en een gebrek aan parkeerplaatsen. Unizo noemt het huidige beleid te duur, te versnipperd en onwerkbaar.
11: In Michelbeke bij Brakel werd de ruiteromgang uitzonderlijk zonder paarden gereden. Spelbreker was het weer. De paarden zouden te hard afzien bij dergelijke warme temperaturen. In Michelbeke wordt elke derde zondag van juni de ruiteromgang gereden. Maar dit jaar bleven de paarden dus op stal. De traditie is al meer dan 200 jaar oud. Oud-politicus Herman de Croo en zoon Alexander de Croo zijn ook fervente deelnemers. Het speelplein in het Sint-Donaaspark in Zeebrugge kreeg een grondige opfrisbeurt. De oude toestellen die niet meer voldeden aan de veiligheidsnormen werden vervangen. De speelse heuvels en de duidelijke zonering met een aparte zone voor de allerkleinste en een zone voor kinderen vanaf 3 jaar werden behouden.
8: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
12: Vanavond en vannacht verdwijnt de onweerskans en wordt het helder of licht bewolkt. Het is rustig en erg zacht met minima tussen 16 en 20 graden. Morgen is het zeer warm met maxima van 30 tot zo'n 35 graden.
8: Radio Ommeland.
13: Ommeland.
8: De radio voor Brugge en omstreken.

0: elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland. Welkom erbij. Rod Stewart, ondertussen 81 jaar, had het zichtbaar moeilijk tijdens zijn concert in Utah. Afgelopen weekend. De zanger was lang niet zo actief als anders. Op foto's is onder mee te zien hoe Rod Stewart tijdens het zingen tegen een paal leunt. Ook kreeg hij tijdens het concert extra zuurstof toegediend.
1: Welkom.
2: Hi, this is Janet Jackson.
3: Hi, this is Sting.
4: Hi, everybody. This is Annie Lennox.
5: Hi, this is Paul McCartney.
6: Hello, I'm Phil Collins.
1: De gouden hits herleven. Dit is Radio Ommel.

Onze vader was bepaald geen zachtaardige man. Overdag was hij een keurige man, maar 's avonds liet hij zijn echte aard zien. Als hij dan weer eens in zijn boze bui was, stuurde hij ons met zijn barre stem naar onze kamer. Later zullen jullie begrijpen waarom, zei hij, als we weer eens straf hadden gekregen. Maar daar hadden we op dat moment niets aan. Tot op een avond mijn broer Joe en ik naar buiten klommen en we ons via de boom naar beneden lieten zakken. We deden alsof we op de vlucht waren. Ook al wisten we goed dat we er niks mee zouden opschieten. Het was alsof we op de vlucht waren voor ons eigen verleden. Echt ver kwamen we natuurlijk niet. Want we werden natuurlijk al snel opgepakt door de politie, die meteen mijn vader belde. Daar zaten we bij een enorm brede politieagent toen mijn vader ons ophaalde. Even later zat ik met mijn broertje Joe en mijn zus Emily op de achterbank van de auto. Hij zei niks, maar diep in zijn hart wist hij natuurlijk wel dat die twee zoontjes van hem nog wel vaker dit soort streken uit zouden halen. Ach, als ik er nu op terugkijk, lijkt het allemaal zo bizar. Nu pas kom ik erachter dat het allemaal erfelijk is geweest. En dat ik eigenlijk net zoals mijn vader geworden ben. Eigenlijk zitten mijn broer en ik nog steeds op die achterbank bij mijn vader. Ook al zijn we al wat ouder geworden, we hebben niet alleen de ogen van onze vader, maar ook al zijn goede en slechte dingen geërfd. Want of je het wilt of niet, je familie losmaken lukt je eigenlijk nooit. Level 42 met Running in the Family.

Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.com.

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Goedemiddag.
2: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
1: Ja, we zijn al open hoor.
2: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
1: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
2: Geweldig, tot ziens.

0: waanzinnig.
1: Oké, come on. Let's go.
2: Club Morfeo. Van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
4: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: De hitte steekt de komende dagen nog een tandje bij. Vanaf woensdag geldt code oranje voor het hele land. Het KMI verwacht dat meerdere temperaturen kort zullen sneuvelen. Ook tijdens de nachten koelt het onvoldoende af. Jeugdfestival Pennenzakkenrok in Mol donderdag en vrijdag gaat door, maar met een hele race extra beschermende maatregelen. De hitte zorgt intussen ook voor extra spanningen in enkele overvolle gevangenissen. In enkele buurlanden geldt inmiddels al code rood. In Carpentras, in het zuiden van Frankrijk, waar het vandaag 41 graden was, zijn twee kinderen overleden aan de hitte. De peuters van 2 en 4 zaten in een bloedhete auto op een parking. Volgens de bestuurder waren ze ongemerkt ingestapt. Andy Burnham heeft vanmiddag in het Britse lagerhuis de eed afgelegd als nieuw parlementslid. Burnham won onlangs voor Labour de tussentijdse verkiezingen in zijn kiesdistrict en haalde zo een vrijgekomen zetel binnen. Burnham, nu nog burgemeester in Manchester, bevestigde nogmaals dat hij kandidaat is om Keir Starmer op te volgen als premier van het Verenigd Koninkrijk. Starmer kondigde vanmorgen zijn aftreden aan. In Halle in Vlaams-Brabant heeft de politie afgelopen weekend een groot drugslab ontdekt en ontmanteld. Dat raakte nu pas bekend. In het labo produceerde onbekende crystal meth, een zwaar verslavende harddrug. Bij de inval sloeg één iemand op de vlucht. Die kon ontkomen, ondanks de inzet van een politiehelikopter. Speciale eenheden hebben samen met de civiele bescherming intussen alle gevaarlijke stoffen verwijderd. Ex-rode duivel Raja Nainggolan is opnieuw betrapt op rijden tijdens een lopend rijverbod. Nainggolan reed zaterdagavond in de Ranst in de provincie Antwerpen door een rood licht en kon een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Hij legde na afloop een negatieve ademtest af. Nainggolan was de voorbije jaren al meermaals betrapt op onder andere dronken rijden, overdreven snelheid of rijden zonder rijbewijs. In het voetbal heeft Felici Mazzu een nieuwe club. De voormalige succescoach van Union en Racing Genk gaat aan de slag bij Eupen in de Challenger Pro League. Mazzu moet het team uit de Oostkantons terug naar het hoogste niveau brengen. Mazzu is 60. Het voorbije seizoen trainde hij OHL, dat hij maar net in eerste klasse kon houden. Snikheet en droog, ook vanavond. Het KMI voorspelt geen buien van regen of onweer en ook de nacht blijft erg zacht, tot 21 graden.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een trein is gestopt in het station van Vilvoorde na een verbale agressie van zwartrijders tegen een treinbegeleider, zo bevestigde NMBS. Een aantal reizigers die geen vervoersbewijs hadden, haalden om 6:50 verbaal uit naar de treinbegeleider, zegt de woordvoerder Dimitri Timmerman van de NMBS. En die was zodanig onder de indruk dat hij moest vervangen worden door een collega. De reizigers stapten in Vilvoorde een half uur later op een andere trein om hun reis verder te zetten. Politie kwam ook ter plaatse en de betrokken reizigers kregen van de diensten een boete omdat ze geen geldig rijbewijs hadden. Om 7:20 was het treinverkeer genormaliseerd.
2: Welkom. Dit is jouw Classic Station.
0: Dit is Radio

0: elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Een 42-jarige vrouw is zondag verdronken in Neder-Betuwe, in de Nederlandse provincie Gelderland. De vrouw stierf nadat ze enkele kinderen in nood uit het water van de rivier de Waal had gehaald.
2: Radio Ommeland.

0: is Radio Ommeland.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0400 73 113 333.
2: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie. Met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt

0: Een gegeerde fietsroute.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. 104.9 FM.

0: plezier. Stadsradio Nieuwsflits.
1: Na een lange voorbereidend traject is de bouw van de nieuwe gezondheidscampus van het regionale ziekenhuis Tienen nu echt ingezet. Met de eerste steenlegging op de Sint-Jansitte in de Houthemstraat zet het ziekenhuis nu een belangrijke stap richting een moderne geïntegreerde zorgomgeving voor de regio. De werken worden de komende jaren gefaseerd ingevoerd met een geplande ingebruikname in 2030.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
3: Radio Ommeland.

Soms gebeurt het als alles een beetje tegen zit. Je blik niet meer helder, alsof je zit te staren uit een raam waar de regen op slaat. Als zoiets me overkomt, is er één iemand die ervoor zorgt dat ik niet verder in de put raak. Als het leven me zo tegen zit dat de tranen bij wijze van spreken niet te stoppen zijn, dan is één blik naar haar genoeg om er weer tegen te kunnen. Als er wat ruis is op de lijn van het leven, of als de stormvlag weer is gehezen, dan kan ik toch verder. Ik laat me niet weerhouden door een kink in de kabel of een storm in mijn hoofd. Hoe dat komt door haar. Omdat zij ervoor zorgt dat die storm weer meteen gaat liggen. Soms denk ik nog wel eens aan de tijd toen zij er nog niet was. Ach, het was een leven zonder enig doel. Ik liep maar wat rond in deze wereld. Maar vanuit de ijskoude tijd, die gitzwarte nacht, werd het plotseling weer een stralende dag en dat alles dankzij haar. De belangrijkste vrouw in mijn leven. Ik geef haar al mijn liefde, omdat ze bij me is, met elke stap die ik zet. Die belangrijkste vrouw is mijn dochtertje, Josephine. Josephine, Chris Ria.

0: de Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes.

0: Je energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30. Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 8 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: De hitte steekt de komende dagen nog een tandje bij. Vanaf woensdag geldt code oranje voor het hele land. Het KMI verwacht dat meerdere temperaturen kort zullen sneuvelen. Ook tijdens de nachten koelt het onvoldoende af. Jeugdfestival Pennenzakkenrok in Mol donderdag en vrijdag gaat door, maar met een hele race om extra beschermende maatregelen. De hitte zorgt intussen ook voor extra spanningen in enkele overvolle gevangenissen. In enkele buurlanden geldt inmiddels al code rood. In Carpentras, in het zuiden van Frankrijk, waar het vandaag 41 graden was, zijn twee kinderen overleden aan de hitte. De peuters van 2 en 4 zaten in een bloedhete auto op een parking. Volgens de bestuurder waren ze ongemerkt ingestapt. Andy Burnham heeft vanmiddag in het Britse lagerhuis de eed afgelegd als nieuw parlementslid. Burnham won onlangs voor Labour de tussentijdse verkiezingen in zijn kiesdistrict en haalde zo een vrijgekomen zetel binnen. Burnham, nu nog burgemeester in Manchester, bevestigde nogmaals dat hij kandidaat is om Keir Starmer op te volgen als premier van het Verenigd Koninkrijk. Starmer kondigde vanmorgen zijn aftreden aan. In Halle in Vlaams-Brabant heeft de politie afgelopen weekend een groot drugslab ontdekt en ontmanteld. Dat raakte nu pas bekend. In het labo produceerde onbekende crystal meth, een zwaar verslavende harddrug. Bij de inval sloeg één iemand op de vlucht. Die kon ontkomen, ondanks de inzet van een politiehelikopter. Speciale eenheden hebben samen met de civiele bescherming intussen alle gevaarlijke stoffen verwijderd. Ex-rode duivel Raja Nainggolan is opnieuw betrapt op rijden tijdens een lopend rijverbod. Nainggolan reed zaterdagavond in de Ranst in de provincie Antwerpen door een rood licht en kon een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Hij legde na afloop een negatieve ademtest af. Nainggolan was de voorbije jaren al meermaals betrapt op onder andere dronken rijden, overdreven snelheid of rijden zonder rijbewijs. In het voetbal heeft Felici Mazzu een nieuwe club. De voormalige succescoach van Union en Racing Genk gaat aan de slag bij Eupen in de Challenger Pro League. Mazzu moet het team uit de Oostkantons terug naar het hoogste niveau brengen. Mazzu is 60. Het voorbije seizoen trainde hij OHL, dat hij maar net in eerste klasse kon houden. Snikheet en droog, ook vanavond. Het KMI voorspelt geen buien van regen of onweer en ook de nacht blijft erg zacht, tot 21 graden.
2: Radio Ommeland.
0: Ommeland. Ommeland.

0: Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Massale stokverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
2: Mmm, de heerlijkste en lekkerste.

0: Blauwe Bes La Plancha. Een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
0: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.

Morgen is het gebeurd, zomaar, zonder dat ze er zelf iets aan heeft kunnen doen. Alsof ze een knopje in haar hoofd heeft omgezet. Vandaag gaat het gebeuren, dacht ze bij zichzelf. Vandaag mag niemand naar school gaan. Ik zal er persoonlijk voor zorgen dat iedereen thuis blijft. Niemand die er iets van begrijpt. Zelfs haar vader niet. Want die zegt dat ze altijd zo'n goede meid was. Dat er nooit iets met haar aan de hand was. Hij kan zich maar niet indenken dat zijn dochter zoiets zou kunnen doen. Terwijl de nieuwstelex over de hele wereld staan te ratelen met dit vreselijke nieuws, zijn haar ouders totaal verbijsterd. Hun lieve kleine meid, nog maar 16 jaar jong en zo onschuldig als maar kan. Waarom moest juist zij zoiets doen? Ligt het misschien aan ons? Vragen ze zich vertwijfeld af. Terwijl iedereen in verwarring is, ligt het schoolplein er verlaten en uitgestorven bij. Zij wilde vandaag met niemand spelen. Vandaag hield ze zich bij haar eigen dodelijk speelgoed. Vandaag nam ze haar speelgoed maar eens mee naar school. En terwijl iedereen zich blijft afvragen wat er met haar is gebeurd, heeft zij het antwoord voor haar daden al lang klaar. Deze dag mocht gewoon niet beginnen. Het liefste wil ik deze dag wegschieten, zegt ze tegen zichzelf. Want ik hou nu eenmaal niet van maandag. Dit is gebaseerd op een echt gebeurd verhaal. In januari 1979 schoot Brenda Spencer haar leraren en een paar medeleerlingen dood. Als reden gaf ze op: ik hou gewoon niet van maandag. Ze zit nog steeds in de gevangenis. The Bone Town Reds, I don't like Mondays.

0: BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info at jelledeklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur, 04 77 95 76 12. In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 9 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: In Hoboken is in de vooravond een bromfietser gewond geraakt na een aanrijding met een trein aan een spooroverweg. Volgens de eerste vaststellingen was die op dat moment gesloten, maar verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Het is niet duidelijk hoe de bromfietser eraan toe is. Door het voorval raakte het treinverkeer in beide richtingen tussen Antwerpen-Zuid en Boom onderbroken. Spoornetbeheerder Infrabel doet de hele week preventieve controles op het net in verband met de extreme hitte. Door de tropische temperaturen kunnen sporen makkelijk vervormen of bovenleidingen gaan doorhangen. Er staan ook noodploegen klaar in het hele land om problemen op het spoor op te vangen, zegt Infrabel. De NMBS schrapte door de hitte al wel enkele piekuurtreinen uit de planning. Vooral de oudere treinstellen zonder airco, omdat die ook kwetsbaarder zijn voor hitteproblemen. Het aantal dodelijke slachtoffers door voedselvergiftiging in ons land is vorig jaar verdubbeld ten opzichte van het jaar voordien. In totaal lieten 12 mensen het leven, voornamelijk na een uitbraak van de stekbacterie. 71 mensen belanden met voedselvergiftiging in het ziekenhuis. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voerde ruim 180.000 controles uit en liet meer dan 500 zaken tijdelijk sluiten wegens erge tekortkomingen. Er kwam bij het meldpunt ook een record aantal klachten binnen, meer dan 6.000. Volvo Cars roept in ons land iets meer dan 4.300 plug-in hybride wagens terug voor nazicht van de batterij. Het effect kan in het slechtste geval brand veroorzaken. De autobouwer vraagt de eigenaars van de hybrides voor alle zekerheid voorlopig enkel op benzine te rijden. Het gaat om Volvo's van het model XC40, gebouwd tussen 2020 en 2022. Volvo zal de betrokken eigenaars zelf contacteren. En in het tennis krijgt de Tsjechische Wimbledon-winnares Markéta Vondrousova 4 jaar schorsing voor het weigeren van een dopingcontrole. Het internationale tennisorgaan ITA legt haar de maximumstraf op nadat ze eind vorig jaar geen staal wilde afstaan bij een avondelijke controle buiten competitie bij haar thuis. Weigering beschouwt de federatie als een positieve test. Vondrousova won Wimbledon in 2023, ze was toen nummer 6 van de wereld. Amper verkoeling tijdens de nacht, minima van 17 tot 21 graden. En daarna alweer een snikhete dag, aan zee tot 27 graden. In de rest van het land piekt het kwik ruim boven de 30, lokaal tot 35 graden.
5: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkolte Heirweg 45 in Gistel.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Als u op de Heirweg Beveren-Roestelaren rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
0: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash? Met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg is er voor u. 7 op 7 open. En met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be. En vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen. Waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Voelde hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Radio.

0: oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

0: taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende. Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: In Hoboken is in de vooravond een bromfietser gewond geraakt na een aanrijding met een trein aan een spooroverweg. Volgens de eerste vaststellingen was die op dat moment gesloten, maar verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Het is niet duidelijk hoe de bromfietser eraan toe is. Door het voorval raakte het treinverkeer in beide richtingen tussen Antwerpen-Zuid en Boom onderbroken. Spoornetbeheerder Infrabel doet de hele week preventieve controles op het net in verband met de extreme hitte. Door de tropische temperaturen kunnen sporen makkelijk vervormen of bovenleidingen gaan doorhangen. Er staan ook noodploegen klaar in het hele land om problemen op het spoor op te vangen, zegt Infrabel. De NMBS schrapte door de hitte al wel enkele piekuurtreinen uit de planning. Vooral de oudere treinstellen zonder airco, omdat die ook kwetsbaarder zijn voor hitteproblemen. Het aantal dodelijke slachtoffers door voedselvergiftiging in ons land is vorig jaar verdubbeld ten opzichte van het jaar voordien. In totaal lieten 12 mensen het leven, voornamelijk na een uitbraak van de stekbacterie. 71 mensen belanden met voedselvergiftiging in het ziekenhuis. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voerde ruim 180.000 controles uit en liet meer dan 500 zaken tijdelijk sluiten wegens erge tekortkomingen. Er kwam bij het meldpunt ook een record aantal klachten binnen, meer dan 6.000. Volvo Cars roept in ons land iets meer dan 4.300 plug-in hybride wagens terug voor nazicht van de batterij. Het effect kan in het slechtste geval brand veroorzaken. De autobouwer vraagt de eigenaars van de hybrides voor alle zekerheid voorlopig enkel op benzine te rijden. Het gaat om Volvo's van het model XC40, gebouwd tussen 2020 en 2022. Volvo zal de betrokken eigenaars zelf contacteren. En in het tennis krijgt de Tsjechische Wimbledon-winnares Markéta Vondrousova 4 jaar schorsing voor het weigeren van een dopingcontrole. Het internationale tennisorgaan ITA legt haar de maximumstraf op nadat ze eind vorig jaar geen staal wilde afstaan bij een avondelijke controle buiten competitie bij haar thuis. Weigering beschouwt de federatie als een positieve test. Vondrousova won Wimbledon in 2023, ze was toen nummer 6 van de wereld. Amper verkoeling tijdens de nacht, minima van 17 tot 21 graden. En daarna alweer een snikhete dag, aan zee tot 27 graden. In de rest van het land piekt het kwik ruim boven de 30, lokaal tot 35 graden.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. 't Keteltje. Bij Fondue & Co. 't Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. 't Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
1: Gastropup Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt

0: 75 20 06 57 of surf naar www.frambozenkwekerij.be. Nieuw tijdens de zomermaanden. Rode bes, blauwe bes.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info @jellede_klerk_bvba.be. Jelle de Klerk heeft

0: Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: In Hoboken is in de vooravond een bromfietser gewond geraakt na een aanrijding met een trein aan een spooroverweg. Volgens de eerste vaststellingen was die op dat moment gesloten, maar verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Het is niet duidelijk hoe de bromfietser eraan toe is. Door het voorval raakte het treinverkeer in beide richtingen tussen Antwerpen-Zuid en Boom onderbroken. Spoornetbeheerder Infrabel doet de hele week preventieve controles op het net in verband met de extreme hitte. Door de tropische temperaturen kunnen sporen makkelijk vervormen of bovenleidingen gaan doorhangen. Er staan ook noodploegen klaar in het hele land om problemen op het spoor op te vangen, zegt Infrabel. De NMBS schrapte door de hitte al wel enkele piekuurtreinen uit de planning. Vooral de oudere treinstellen zonder airco, omdat die ook kwetsbaarder zijn voor hitteproblemen. Het aantal dodelijke slachtoffers door voedselvergiftiging in ons land is vorig jaar verdubbeld ten opzichte van het jaar voordien. In totaal lieten 12 mensen het leven, voornamelijk na een uitbraak van de stekbacterie. 71 mensen belanden met voedselvergiftiging in het ziekenhuis. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voerde ruim 180.000 controles uit en liet meer dan 500 zaken tijdelijk sluiten wegens erge tekortkomingen. Er kwam bij het meldpunt ook een record aantal klachten binnen, meer dan 6.000. Volvo Cars roept in ons land iets meer dan 4.300 plug-in hybride wagens terug voor nazicht van de batterij. Het effect kan in het slechtste geval brand veroorzaken. De autobouwer vraagt de eigenaars van de hybrides voor alle zekerheid voorlopig enkel op benzine te rijden. Het gaat om Volvo's van het model XC40, gebouwd tussen 2020 en 2022. Volvo zal de betrokken eigenaars zelf contacteren. En in het tennis krijgt de Tsjechische Wimbledon-winnares Markéta Vondrousova 4 jaar schorsing voor het weigeren van een dopingcontrole. Het internationale tennisorgaan ITA legt haar de maximumstraf op nadat ze eind vorig jaar geen staal wilde afstaan bij een avondelijke controle buiten competitie bij haar thuis. Weigering beschouwt de federatie als een positieve test. Vondrousova won Wimbledon in 2023, ze was toen nummer 6 van de wereld. Amper verkoeling tijdens de nacht, minima van 17 tot 21 graden. En daarna alweer een snikhete dag, aan zee tot 27 graden. In de rest van het land piekt het kwik ruim boven de 30, lokaal tot 35 graden.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: for you. Goedemiddag.
1: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
0: Ja, ja, we zijn al open hoor.
1: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
0: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
1: Geweldig, tot straks.

0: Oké, kom aan. Let's go.
1: Club Morfeo. Van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
2: LKE Renovaties voor totaalrenovaties. Van A tot Z. Meer dan 15 jaar staat Kevin Alin.

0: renovaties kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Reclame op jouw stadsradio. Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Dit is Radio Ommeland op 104.2.

0: voortreffelijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.com.

0: Daalt je energiefactuur?
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
4: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
5: Dit is Radio Ommel.

0: oud-goud naar edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400-73-113-333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0473-113-333.
0: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. 't Keteltje. Bij Fondue & Co. 't Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 1 uur.
4: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolteheierweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Als u op de Heirweg Bever Roeselare rijdt, stop dan zeker.

0: Rode bes, blauwe bes. Goedemorgen, Jo. Goedemiddag.
1: Hallo, Sabrina. Zijn jullie open vandaag?
0: Ja, ja. We zijn al open, hoor.
1: Oh, tof. En zijn er ook veel meisjes aanwezig?
0: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
1: Geweldig. Tot strakjes, Sabrina.
0: Ah, oké. Tot strakjes. Dank u.
1: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
2: Oh, oké. Geef mijn auto-sleutels. En we zijn weg.
1: Oké, kom aan. Let's go. Club Morfeo. Van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
5: Ommeland. Info@radioommeland.be.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Op zoek naar een goede carwash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
0: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
3: Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 2:00.
4: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.